0: we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
3: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: live naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Ze zijn er nog.
13: Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
14: en de 1395.

0: nieuws van 5 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het hele land geldt code oranje vanwege zware onweersbuien met op veel plaatsen kans op bliksem. Blikseminslagen hebben vannacht hier en daar voor branden gezorgd. In Toornwerd kwamen twee kalveren om bij een brand op een boerderij, terwijl 150 koeien konden worden gered. In Snelrewaard ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Ook in Boskoop en Amsterdam ontstonden er branden na blikseminslag. In Amsterdam kwamen ook veel meldingen over wateroverlast binnen. De Verenigde Staten hebben voor de tweede dag op rij luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn deze aanvallen een vergelding voor een Iraanse droneaanval op een olietanker in de straat van Hormuz. Iran meldt explosies op meerdere plekken. En de Amerikaanse president Trump waarschuwt voor verdere militaire actie. Door de nieuwe aanvallen staat het recente staakt het vuren van 60 dagen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw onder zware druk. Nederland en het Verenigd Koninkrijk willen samen een nieuwe vloot amfibische transportschepen bouwen. Het Britse kabinet trekt daar ruim 580 miljoen euro voor uit. Met de schepen kunnen militairen en materieel aan land worden gebracht op plaatsen waar geen haven is. De samenwerking past in de versterking van de NAVO en de focus op het hoge noorden. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, er trekken nog altijd onweersbuien over het land. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
11: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
12: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Koeweit en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Gisteravond werd het land getroffen door een nieuwe beving, terwijl de reddingswerkzaamheden van de vorige 2 nog in volle gang zijn. Er zijn al meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland aan het werk, waaronder 64 uit Nederland. En de Italiaanse hoofdstad Rome onderzoekt of ondergrondse tunnels en grotten kunnen dienen als schuilplek tegen extreme hitte. Die ruimtes blijven met 14 tot 17 graden veel koeler dan de temperatuur boven de grond. Vooral bewoners van arme wijken zonder airco moeten er straks terecht kunnen. De gemeente bekijkt nu hoe de vele tunnels geschikt en veilig gemaakt kunnen worden, met onder andere zitplaatsen, toiletten en water. Het weer, de laatste onweersbuien trekken in het noordoosten ons land uit en code oranje is ingetrokken. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocibris.nl/donatie. Radio Cibris, het geluid van Vrije Radio.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Seabreeze AM.
1: De Eagles hadden we uit 1975. One of These Nights. The Golden Earring uit 1967. The Sound of the Screaming Day. En de eerste was van Ruby Nash, oftewel Jack Jersey. Blame It on the Summer Sun uit 1971. Dit is het lied van Victor.

0: Seabreeze AM.
1: George Baker hadden we uit 1970 met zijn selection Midnight. Het Lowland Trio daarvoor, ik kan geen kikker van de kant opduwen. Ze noemen mij een lul uit 1968. En Wally Tax, dat was de eerste. Evidently uit 1974. Ik geef je UB40.

0: Dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: Breeze AM.
1: Dillinger was de laatste uit 1977. Cocaine in my brain. Dave Berry daarvoor uit 1966. Mama. En de eerste was van Mac en Katie Kizoon. Uit 1972. Sing along. Na na na na na. We doen het luid en duidelijk.

Het is zondag 28 juni en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 1947 met 34 graden schoon aan de haak.

0: live naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land en een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. De laatste onweersbuien trekken in het noordoosten het land uit. Het KNMI heeft code oranje opgeheven. De bliksem heeft in het hele land voor schade gezorgd. Bij een brand in het Noord-Hollandse Landsmeer is 1 persoon gewond geraakt. En in Veldhoven is een monumentale molen omgewaaid, waarbij ook woningen en auto's zijn beschadigd. Bij een brand in het Groningse Toornwerd kwamen 2 koeien om. In Snelrewaard in Utrecht ging een woning met een rieten dak in vlammen op. Iran heeft vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Het reageerde daarmee op de luchtaanvallen van de Verenigde Staten van de afgelopen dagen. Die waren volgens het Amerikaanse leger een vergelding voor een droneaanval op een olietanker. De Iraanse revolutionaire garde waarschuwt dat elke agressie van de VS een vernietigende reactie zal uitlokken. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM. Zondagochtend de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Charlie Grove is een nummer van de Amerikaanse rockband The Doobie Brothers. Kwam uit 1973. Het is afkomstig van hun derde studioalbum The Captain and Me. Ja, het blijkt dus dat er in Texas daadwerkelijk een plaatsje genaamd Charlie Grove is.
1: The Sunday Morning Breakfast Show. Zuid-Gange, een croissantje en dikkie denkers. Elke zondagochtend.

vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Ik hoop dat je lekker zit te genieten van je muzikale ontbijtje. En anders wel het heerlijke kopje koffie. En wat hebben we mooi weer. Hè? Het is gewoon super tropisch. Hand om huis is nog nooit zo warm geweest. Ja, zo het nou lijkt, gaat het volgende week weer iets de andere kant uit. Maar ja, richting de 25, nou dat is toch heerlijk. Het is in ieder geval alweer de laatste van deze maand. Maar volgende week wordt het weer juli. Maar eerst nog maar even heerlijke, mooie muziek op de zondagmorgen. Onder andere deze van Brad gaat op het nummer Lost Without Your Love uit 1977.

Red is een band uit Los Angeles, Californië, die met name in de eerste helft van de jaren 70 succesvol was. Ze zijn de grondleggers van destijds nieuw genre binnen de popmuziek. Soft rock, oftewel super romantische liedjes. In 4 jaar tijd heeft de groep 6 gouden albums bij elkaar gespeeld. Lost Without Your Love is geschreven en geproduceerd door zanger David Gates. Het groeide uit tot een van de grootste hits van Brad. Het was de eerste hit van de groep na 4 jaar geen nieuwe muziek te hebben uitgebracht.

0: Prachtig, prachtig. Seagull was de 18e single van de symfonische rockgroep Kayak. De single over een verloren liefde kwam van de LP Marilyn en was de eerste track van kant 2. De kant met de losse nummers. Seagull kreeg als B-kant de Swords in the Stone mee. Dat deel uitmaakte van de suite Marilyn van kant 1.
1: Radio Seabreeze 1395 AM.

The Motors was een Britse pub-rock popband opgericht in Londen in 1977 door Nick Garvey en Andy McMaster. De band was tot 1980 actief. Hun grootste succes was de plaat Airports die we net hoorden uit 1978, welke de vierde positie behaalde in de UK Singles Chart en in Nederland een radiohit werd in de destijds drie landelijke hitlijsten die er waren. Het is hier vrij warm in de studio. Ik heb hier een oude quick thermometer, die geeft 32 graden aan. Ik heb hier een digitaal, die geeft 32,5 aan. Het is wel zweet hier, maar het ventilatertje wat aan en dan gaat het wel. Nummertje van Mal.

0: Mighty Mighty Roly Poly. Het kwam uit 1972. Ja, de band heette Mel of Mal. Het is maar net hoe het uitspreekt. Maar het was in ieder geval een hitje in 1972.
1: Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: het uiteenvallen van Softcell en als zanger van Mark en de Mambas en Mark en de Billing Sinners begon Elmond in 1984 een solo carrière. Hij hield zich zowel bezig met pophits, onder andere die we net hoorden, Something Gotten Holden of My Heart. Maar ik vond toch dat hij een beter zong als Gene Pitney. Maar dat is een persoonlijke mening, maar prachtig nummer om weer een keer op de radio te horen.
1: Sunday Morning Breakfast Show.
2: Met Dickie Denkers.

Ja, prachtig met die marimba erin. Starburg werd opgericht in 1974 door toetsenist, zanger, plaatproducent Bruce Blackman en marimba-speler Bo Wagner. Ja, beiden en de gitarist Johnny Walker. Nou ja, Starburgs debuutsingle die we net hoorden, Moonlight Feels Right, bereikte in 1976 de derde plaats in de Billboard Hot 100. Nou, dit is nou zo'n plaatje waar ik tijden om gezocht heb en ja, ik heb hem nou toch een keer goed vast kunnen leggen. Maar ik heb wel eens op radio geroepen, ik zoek een plaatje met een marimba en xylofoon was dat. Maar ja, er kwam toen ook niet een luisteraar uit, maar het ging om deze plaat. Starbuck was de groep en Moonlight Feels Right kwam uit 1976. Ja, maar ja, dat lijkt me toch wel even een leuk plaatje om weer een keer te horen. Van Afric Simon komt uit 1975. I think, I think.

0: vrolijk mannetje. 1975 was dat Ramaya. De muziek van Afrique Simone is een mengeling van originele Afrikaanse en populaire Europese muziek. En sommige nummers zijn sterk beïnvloed door Latijns-Amerikaanse ritmes en Caribische muziek. Het zijn ongecompliceerde liedjes die bestaan uit woorden van verschillende Afrikaanse talen en dialecten. Simone zegt daarover dat de taal geen probleem is als het ritme, de muziek en de sound maar goed zijn.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show. Gouden Ouwe of

Have a Little Faith in Me is het eerste nummer dat Hyatt schreef nadat hij volledig was afgekikt van zijn drugs- en alcoholverslavingen. Wat hem al zijn huwelijk en meerdere contracten bij platenmaatschappijen had gekost. Zijn eerste poging om het nummer op te nemen vond plaats in de studio van een vriend. Deze versie bevatte meer instrumenten dan op de uiteindelijke opname te horen waren.

0: De naam Bananarama is ontstaan uit de titel Pyjamarama, een nummer van Roxy Music. Ja, dit was het nummer samen met Funboy 3 en het heet If Any Want You To Do It's The Way That You Do. Oké, 1982.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

In een interview in 1979 vertelde Stevie Nicks dat wanneer ze ooit een klein meisje zou krijgen, ze haar Sarah zou noemen. Sarah is een nummer van de Brits-Amerikaanse groep Fleetwood Mac. Het nummer werd geschreven door Stevie Nicks en staat op het album Tusk uit 1979. Het nummer werd op 5 december van het jaar op vinylsingle uitgebracht. Nou, er zijn verschillende theorieën over het onderwerp van dit nummer, maar de meest aannemelijke gaan over Don Henley en Mick Fleetwood. In de tijd dat Stevie Nicks dit nummer schreef, had ze een relatie met Eagles bandlid Don Henley. Dit is Harpo met Movistar.

Jan Torsten Svensson, dat was zijn echte naam. Harpo was een artiestennaam en dit was het hele mooie nummer Movie Star. Nou, ik heb er nog eentje, denk ik, voor het nieuws en het weer. Het gaat om het nummer Windsurfing van de Surfers, echte zomerse plaats.

Ah, mooi zomersnummer om even mee af te sluiten. Ja, geproduceerd en meegezongen door mijn buurman Ed van Torenhuizen. Ja, wij noemen hier op de buurt altijd Edje. Nou Ed, deze was even speciaal voor jou. Ja, ik zit het klokje te kijken. Het programma zit er weer op. Nou, het was me weer een heel genoegen om weer mooie plaatjes te draaien. Ik hoop dat ze allemaal een beetje naar genoegen waren. Nou, ik heb nog nooit meegemaakt dat ik mijn handen kan opwarmen aan het mengpaneel. Die is gewoon warm met de weer. Ah, dan krijg ik koude handen. Iedereen bedankt voor het luisteren en de vele reacties weer. De Sunday Morning Breakfast Show is er weer volgende week zondag. Ja, mocht je erop uitgaan. Ja, het is warm, maar geniet er even van. Straks nog veel plezier met alle andere programma's op de radio. Tot volgende week.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte één persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. Bij het WK voetbal is Iran er niet in geslaagd om door te gaan naar de volgende ronde. Algerije voegde zich als laatste land vannacht wel bij de laatste 32 landen. En Lionel Messi van Argentinië, dat zich eveneens heeft geplaatst, verbeterde vannacht zijn eigen record als topscorer alle tijden met zijn 19e doelpunt. De 16e finales worden deze week gespeeld. Dinsdagochtend speelt Nederland tegen Marokko. De winnaar van die wedstrijd speelt later tegen Zuid-Afrika of Canada. Bij een Oekraïense droneaanval is een grote olieraffinaderij in het zuiden van Rusland geraakt. Eén persoon kwam om het leven en het complex in Krasnodar staat in brand. In Kiev vielen er vannacht 2 gewonden door een Russische aanval met raketten. Ook zaterdag vielen er over en weer in het conflict meerdere doden en gewonden door luchtaanvallen. Er werden ook 21 drones neergehaald die op weg waren naar Moskou, zo meldt het Russische leger. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen in Duitsland meerdere mensen verdronken. In een meer bij Hannover werd een 8-jarige jongen dood uit het water gehaald. Een 27-jarige man verdronk in een zijrivier van de Rijn in het zuidwesten van het land en een 30-jarige zwemmer overleed in een meer bij Mannheim. In de buurt van Frankfurt verdronk een man van 40 jaar oud. Door de hittegolf zoeken veel mensen verkoeling in de Duitse rivieren en meren. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: de jaren 70 binnen wist te loodsen met zijn hits. Joe Self, zo heette die. En de Games People Play. Wij zitten hier al 3 minuten te denken. Wat zijn dat dan voor spelletjes? Rummy Cup, noem ze maar op. Gewoon patiënt misschien wel. Geen idee. Games People Play was echter wel de opener vandaag voor Happy the Peppy.
1: Oh la la.
0: Hier op Radio Seabreeze.
1: Baby.

B-Y, baby, lekker spellen. En wij spelden de hele wereld rond met Rachel Sweet en haar hit uit begin jaren 80. Ik geloof dat ik nog steeds afgeleid word door de foto op het hoesje van Rachel. Want het was niet begin jaren 80, maar 1978 om precies te zijn voor baby. We gaan lekker op vakantie. Je hoort het aan de track am harmonica op de achtergrond. En dat is geen Frans plaatje, het is een Brabants plaatje. Muziek van Frans Bauer in Happy the Peppy en heel lekker ding.

En als ik de story en privé mag geloven, heeft hij tegenwoordig ook zijn vrouw aan het werk gezet. Komt dus helemaal goed met de familie Bauer. Frans Bauer en Hey Lekker Ding. Tijd voor Zomers op de radio hier bij Radio Sea Breeze.

was zo populair, de Dreamhouse muziek. En dit paste feilloos in datzelfde hoofdstuk. Any Questions, zo heette ze. En Living on a Fantasy hier in Happy the Peppy.

Sinds vorig jaar op 13 september zwijgt de goede oude radio. Maar Gerard Koks, hij heeft er heel lang plezier van gehad. Daarom deze plaat nog eens op herhaling hier vandaag.

0: Als u een lijstje zou maken met plaatjes die heel vaak door andere artiesten gezongen zijn, oftewel gecoverd, dan zou deze hoog scoren. Nee, oké, White Christmas staat al generaties lang bovenaan. Maar ook Smoke Get In Your Eyes zal zeker een toppositie bekleden. Blue Haze vandaag, hier in Happy the Peppy.
1: De lekkerste hits op je radio.
2: Happy the Peppy.

We geven het volmondig toe, een uitstekende hit onder de kerstboom. Maar ook bij een kampvuur op een camping doet hij het goed hoor. De blokken hout liggen te knisperen en op de radio hoor je Sommieux. Oké, misschien heb je de kachel nog niet aan, alhoewel. Tonight, dat was de hit.

een vergeten hits uit de jaren 60. Een heel bijzondere vandaag. The Foremost. Ze hadden gewoon een plaatje van John Lennon gepakt. Geschreven door John Lennon en Paul McCartney. En zij zongen het gewoon de hitparades in 1963. Oftewel... 1963. Dat was I'm in Love op Radio Seabreeze.

Het zijn vraagstukken waarin je in de jaren 70 nog heel veel tijd voor nodig had. Tegenwoordig gaat het allemaal wat makkelijker schijnbaar hoor, dankzij de diverse apps, maar die had Sheriff Dean nog niet. Hij had wel leuke muziek en die hoorde je zojuist.

is een plaatje wat alleen in de jaren 70 gemaakt kon worden, hoor. Want als je de prijzen aan de pomp vandaag de dag ziet, dan is een traffic jam eigenlijk niet meer voor te stellen. Een verkeerschaos hadden ze in de tijd wel bij Sailor. En dat waren de mannen die ook bekend waren van Girls, Girls, Girls. En nog veel meer andere leuke plaatjes.

Zet hem op je telefoon als je nog op reis gaat deze zomer. Want die scoort uitermate heerlijk als je boven de wolken vliegt. Want daar hoort de muziek van Magna Carta zeker thuis. The Airport Song.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. In Venezuela is opnieuw een kind levend teruggevonden onder de puinhopen van de aardbevingen. Het is een 11-jarige jongen in de stad Carabaleda. Eerder werd ook al een baby gered. Er worden nog 50.000 mensen vermist. Het aantal slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is inmiddels opgelopen naar 1430. Meer dan 3200 mensen raakten gewond en er zijn 3100 mensen dakloos geworden. Meer dan 1600 reddingswerkers uit het buitenland zijn aan het werk, waaronder een team uit Nederland. In alle provincies geldt vandaag code geel voor de aanhoudende warmte. En het Nationaal Hitteplan blijft van kracht. Maandag is dat naar verwachting alleen nog in het zuidoosten. Code oranje werd door het KNMI vanochtend beëindigd. Verspreid over het hele land is er schade gemeld vanwege het noodweer, vooral woningbranden en wateroverlast. Er raakte 1 persoon gewond, dat was in het Noord-Hollandse Landsmeer. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
3: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
4: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

0: Wonderful World, ja, daar zitten we in hoor, lieve Lense vrienden. En Wonderful World van Jimmy Cliff uit 1969 alweer.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid, Lense vrienden. Een bijzonder hartelijk welkom. Ja, wat gaan we doen vandaag? We gaan een heerlijk programma maken op deze zondagmorgen. En dat doen we samen met Ernst van der Sloot. U zult zeggen, wie is dat? Veel mensen hebben er niet van hem gehoord, maar ja, nou, er gaat nu verandering in komen. Hi Ernst. Leuk dat je er bent.
2: Nou, gezellig.
0: En ja, je hebt heel wat liedjes gemaakt eigenlijk. En je schrijft liedjes.
2: Ja, ik schrijf liedjes. En, heel veel voor mezelf, maar ook in opdracht.
0: Ja, dat is leuk. En,
2: met heel veel plezier, moet ik zeggen.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Daarnaast ben je ook nog tekenaar.
2: Ja, ik rammel een beetje. Ja.
0: Nou, ik vind dat je het leuk doet. Ik kijk het iedere keer op Facebook naar en dan zie ik wel leuke dingen. Ja. Hey, ja, dat muziek wat jij maakt, dat is toch wel heel bijzonder eigenlijk. Want je doet heel veel Nederlandstalige liedjes.
2: Ja, ik schrijf graag in mijn eigen taal, omdat ik het anders ingewikkeld vind. Want als je in het Engels schrijft, dan moet je het eerst van het Nederlands in het Engels vertalen.
0: Ja.
2: Maar ook een hele hoop mensen die het dan horen, die gaan het dan toch weer stiekem terug vertalen naar het Nederlands. Dus die U-bocht, die probeer ik te omzeilen. En weet je, ik vind het altijd wel leuk om dingen te schrijven met een soort dubbele lading. Er zit altijd iets meer achter.
0: Bijvoorbeeld een snelle trein.
2: Bijvoorbeeld. En, en dat kan je toch vaker in het Nederlands doen. Maar ik heb in het begin wat meer in het Engels geschreven ook.
0: Ja, precies. De snelle trein bijvoorbeeld. En dan gaan we naar luisteren.
2: Nou, leuk.

0: heen.
1: Heerlijk, hè? Een fantastisch mooi liedje. De Fast Train. En dat werd gebracht door Ernst van der Sloot. Ernst, jij schrijft heel veel liedjes. En je doet heel veel op muzikaal gebied. Heb je net al verteld.
0: Ja, dat klopt. Ik schrijf niet alleen, maar ik treed ook veel op.
1: Ja, waar onder andere? Want in Nederland, in België,
0: ja,
1: in Duitsland?
0: Ja, in de laatste 15 jaar hebben we in Nederland en Duitsland en heel af en toe in België gespeeld.
1: Ja.
0: Maar veel in Duitsland in al die grensplaatsen.
1: Ja.
0: En we hadden naast een podiumband hadden we ook een straatact. En daar werden we heel veel gevraagd door de marketingafdeling van de plaatsen. Om tijdens festival of in de zomers eigenlijk een beetje de straat te veroveren. Want zo ging het.
1: Ja, precies. Leuk.
0: En niks leukers als op straat spelen. Want de mensen die leuk vinden blijven staan. En de andere mensen lopen door.
1: Ja, en je kan op straat ook af en toe nog eens een potje neerzetten. Als ze een euro
0: ja, maar
1: gooien.
0: Dat gebeurde ook. Vooral in Duitsland. En ja. Daar gingen we dan weer lekker van eten.
1: Dus ja, ik kan me voorstellen, ja.
0: Ja, buitengewoon leuke tijd gehad. Echt ongelooflijk leuk om dat gedaan te hebben.
1: Je komt oorspronkelijk uit een Gooi, hè?
0: Of niet? Ja, ik ben geboren in Hilversum. Ja. Maar toen ik 4 was, toen zijn we naar Frankrijk verhuisd. Mijn vader zat bij Philips en die werd uitgezonden.
1: Ja, precies.
0: Dus, maar toen ik dacht dat ik 10 jaar was en toen gingen mijn ouders scheiden. Ben ik met mijn moeder teruggegaan. Heb ik nog een jaartje in Loenen aan de Vecht gewoond. En daarna in Huizen.
1: Wat leuk.
0: Ja, als klein jochie.
1: Daar zit Studio 3 ook.
0: Op de Loefzij.
1: Ja, vandaar.
0: Vlak bij de Kostmand.
1: Ja, leuk.
0: Ja, ja, dat was een hele bijzondere tijd.
1: Ja, dat zegt de mensen in Noord-Nederland niks hoor, maar mij wel.
0: Ja, nee, precies. Nee, Huizen is buitengewoon een leuk dorp.
1: Ja en over het Gooi heb jij een leuk liedje geschreven.
0: Ja, ik heb in opdracht van het museum in Huizen heb ik 9 liedjes over de landschappen van het Gooi geschreven.
1: Ja.
0: Eén liedje dat gaat over dat ik als jochie door Gooi en Groen fietste.
1: Ja.
0: Want dat deed ik toen ik hier net woonde. Om te kijken waar ik nou eigenlijk terecht was gekomen.
1: Hartstikke leuk. Ja. En het leuke is, je hebt je gitaar meegenomen. Ja. Je gaat het live zingen voor
0: ons. Ik ga het nu live spelen.
1: Oké, hartstikke fijn.
0: Nou, zullen we dat doen?
1: Ja.

zonnig pril de vogels lokkend, mijn stuur nat van de dauw. Als jochie fietste ik ver van huis, met één hand in mijn mouw. Wat zou er zijn achter die lijn? Bos, hei of water? Ik hoorde de schelpen van het pad en dacht nog niet aan later. Als jochie fietste ik door gooi en groen en ging door weer een wind. Als man zou ik die steeds weer doen.

vlakte. Je hart gaat naar beneden. De bloesem aan de bomen. In de verte stond een ree. Een maïsveld met onrijpe kolven. Groene staken, levensscherm. De weg stil en verlaten. Vogels in een zwerm. Als jochie fietste ik door gooi en groen en ging door weer en wind. Als man zou ik dit steeds weer doen. De streek is wat ons bindt.

0: liggend op de hei, in een kuil van zand met struiken, verborgen voor de wereld die op het punt stond te ontluiken. Fietsen, fietsen, eindeloos, wat is het hier toch mooi. De schoonheid blijft me altijd bij, de schoonheid van het gooi. Als jochie fietste ik door gooi en groen en ging door weer een wind. Als man zou ik dit steeds weer doen, de streek is wat ons bindt.
1: Ik ben maar alleen, maar anders zou je een heel groot applaus kunnen krijgen.
2: Dankjewel.
1: Fantastisch dankjewel. Gezongen trouwens.
2: Dank, leuk om te horen.
1: Ja, ja, zeker weten. Ja, de streek is die ons bindt. En dat kan je met een gerust hart zeggen voor de mensen die uit Friesland komen. Ja, kom eens een keer naar het Gooi toe en ga er gewoon eens een keer doorheen lopen. Boek een hotelletje en ga lekker fietsen hier in de buurt, want dat is beren gezellig.
2: Fantastisch.
1: Ja, toch? Vind ik ook. Met helemaal met je eens. Hey, ja, we gaan nog meer leuke dingen van jou doen, want ja, je houdt van magie, hè?
2: Vertel.
1: Ik zie je kijken, Kind of Magic.
2: It's a Kind of Magic, ja.
1: Ja.
2: Nou ja, ik ben een fan van Queen, maar soms dan denk ik, goh, zou ik dat überhaupt kunnen zingen?
1: Ja.
2: En dan probeer ik af en toe toch maar een nummertje op mijn manier, want ik kan natuurlijk niet doen wat zij doen. Maar het is gewoon zo'n lekker nummer. Dat, ja, dat heb ik toch maar
1: eens een keer. Ik overval je ermee, hè?
2: Ja, ja, ja, ik vind het wel grappig dat je dat gaat draaien.
1: Ja,
2: gaan we doen. Vind je heel leuk. Nou,
1: ja, ik heb hem beluisterd en ik denk dat het een heel leuk nummer is.
2: Nou, top.
1: Daar komt-ie.

0: It's a Kind of Magic, ja. Een magische tijd. Zo zou je het nu kunnen noemen. Ja, toch?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, heb je hem zelf geschreven? Nee.
1: Het is van meneer Queen.
0: Ja, dat is van Queen, hè? Inderdaad. Ja, omdat je heel veel dingen zelf geschreven kon zijn. Ik kende hem eigenlijk niet, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, deze. Het is echt een fantastisch
0: Queen nummer. Ken ik heel veel nummers van, maar deze kende ik niet.
1: Nou ja,
0: dom, hè?
1: Ja, nou, dat maakt niet uit. Nee, maar ik speel het ook niet helemaal zoals Queen het doet.
0: Nee.
1: Want dat vind ik eigenlijk wel leuk, om toch die nummers een beetje eigen te maken, zeg maar.
0: Ja, precies.
1: En dat doe ik wel met covers. Om ze proberen toch een beetje mijn eigen liedje te laten zijn, stiekem.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Ja, ja.
0: Het mooiste is, dat zie je ook aan die coverbandprogramma's op het ogenblik op tv.
1: Ja.
0: Dat als ze er een klein beetje hun eigen draai aan geven, dan maken ze het veel meer eigenlijk.
1: Ja, weet je, ik zeg altijd maar zo, het origineel, dat is er al.
0: Ja.
1: Dus je kan het natuurlijk helemaal gaan naspelen.
0: Ja, precies.
1: Ten eerste speel ik nooit twee keer hetzelfde liedje. Ik speel het elke keer anders.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik me de ene dag wat anders voel of de andere dag. En het publiek is ook de ene dag anders dan de andere. En het lijkt me ook vreselijk als je in een band zit en je moet elke dag die nummers exact hetzelfde spelen. Dat is niks voor mij.
0: Nee, dat kan me voorstellen.
1: Dus die vrijheid is wat lekker. Ik heb ook wel iets anders, waar de groove ligt. Ik heb iets meer jazzy invloeden. Nou, die gebruik ik dan graag.
0: Ja, toch?
1: Ja, en dat is ook leuk. Ja,
0: kan me voorstellen. Ja. Jij zingt ook chansons.
1: Jazeker, ja.
0: La Bohème.
1: La Bohème, ja. Ja,
0: van waar is dat nummer officieel van?
1: Het is van Charles Aznavour.
0: Ja.
1: En Jacques Planchet, geloof ik. In ieder geval, het is door twee mannen geschreven. Het komt uit 1965.
0: Ja.
1: Toen was ik 5 jaar. En een van zijn meest succesvolle nummers. Ongelooflijk wat die man heeft gedaan.
0: Nou, het lijkt me leuk om daarna te gaan luisteren.
1: Zullen we dat eens doen?
0: Ja, lijkt me fantastisch.
1: Je vous parle d'un temps.

0: Fantastisch. Echt fantastisch gezongen. En dat allemaal, ja, ik ben de enige die een applaus kan geven, want er zit niemand om ons heen. Dat is natuurlijk wel jammer.
1: Maar het is wel lekker hoor.
0: Ja, he, zeker weten.

0: Als ik het plaatje bekijk erbij, want ik zit wat muziek te draaien van YouTube vandaan. Als u trouwens dat wilt, hè, dan kunt u via YouTube heel veel muziek van Ernst van der Sloot terugvinden ook. En in ieder geval, het is een leuk plaatje wat je daar gemaakt hebt, want je kijkt op een grote sloot uit eigenlijk. Als
1: ja, waar, dat klopt, in de Achterhoek. Ja.
0: Kan je het nog herinneren?
1: Ja.
0: Wanneer heb je deze gemaakt?
1: Ik geloof een jaar of 4 geleden of zo.
0: Ja, precies.
1: Toen waren we lekker aan het fietsen daar, in de buurt van Oud-Marsum.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: En toen dacht je van, hey, laat ik dat liedje eens op gaan nemen.
1: Ja, precies. Ja. Nou, ik ben net zoals Queen, ben ik ook Sting-fan en Aznavour-fan. Dus Sting vind ik heel erg leuk.
0: Ja.
1: We hebben een paar jaar geleden in huis een Sting en Mike Knopfler special gedaan. Met een hele goede jonge gitarist.
0: Hier in huis?
1: In de krachtcentrale.
0: Ja.
1: Ook nummers van Clapton erbij. En superleuk. Maar ook dat weer proberen mijn eigen handtekening te geven.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Ja. Dus,
0: dat is het mooiste wat er is, gewoon muziek van anderen, als je dat brengt en dan gewoon je eigen impressies erop geven.
1: Ja, dat is heel fijn.
0: Ja, ik kan me voorstellen. We gaan er naar luisteren.
1: Dank.
0: All This Time.

0: All This Time, oftewel de hele tijd, is maar hoe je het noemen wil. Een leuke plaat van S van der Sloot en dat allemaal hier gedraaid op Radio Seabreeze op deze zondagmorgen. Ja, het is heerlijke muziek om op zondagmorgen te draaien en een lekker beetje easy listening gebeuren. Hey, we gingen een ander nummer draaien en dat ga je live, gaan we niet draaien, je gaat het live spelen zelfs. Liedje ja. Over een melkmeisje.
1: Ja, er is een legende in huizen dat arme gezinnen of gezinnen waarvan de man was overleden. Ja. Dat gebeurde veel met die vissers. Dat er dan kannetjes melk voor de deur werden gezet.
0: Ja, precies.
1: Door het huis een melkmeisje.
0: Ja.
1: En die legende heeft een plek gekregen op het Raadhuisplein. Want daar is een prachtig beeld gekomen. Overigens verschillende meningen daarover. Daar is een beeld gekomen van een melkmeisje.
0: De ene vindt het mooi, de ander vindt het niks. Ja.
1: En ik loop daar veel langs. En ook wel in wintertijd. En dan denk ik dat meisje vindt het vast wel leuk om een keer van die sokkel af te gaan en wat anders te gaan doen.
0: Ja, ze zouden willen lopen, maar het lukte niet hoor.
1: Precies. Nou, en daar heb ik een liedje van gemaakt.
0: Ja.
1: En wat wel grappig is, dat de gemeente vond dat zo leuk. Die gaan nu kijken of er een QR-code bij dat beeld kan komen.
0: Hé, wat leuk.
1: Dat mensen die dat beeld zien, dat die dit liedje kunnen luisteren. Ja, en als je het eenmaal gehoord hebt.
0: Dat is helemaal fantastisch.
1: Ja, dan loop je altijd met een glimlach langs het beeld.
2: Coffee complete. Goedemorgen.
3: Vandaag met Tom Bolderman.
1: Het huis een melkmeisje. Ze staat hier op het raadhuisplein te staan. Zonder raadhuis, want het staat hier ver vandaan. Dus staat ze zonder raad, terwijl niemand met haar praat op straat. Ze mag zich niet bewegen en staat stil. Het is niet haar eigen keus, het is geen vrije wil. Maar het liefste zou ze gaan, heel even zonder juk, een eindje hier vandaan, Amsterdam ingaan. Ze zou haar gele jurkje in de was doen, haar laarzen verruilen voor twee gimpen en een grijze joggingbroek, een roze slubbertrui en make-up om haar zelf op te pimpen. Maar het melkmeisje moet daar blijven staan. Dat doet ze ook gedwee, maar soms wil ze even gaan. Weg

Laatst mocht ze van een sokkel, haar neus die lag eraf. Ze kreeg toen even hoop, niet dat dat wat gaf. Van stappen kwam er niets, ze moest eerst opgelapt. Dat is heel goed gelukt, ze is weer opgeknapt. Toch blijft er het verlangen om eruit te stappen met haar benen op de bank. Een filmpje te zappen en een partner om te koelen. Zo één die je kan voelen, een frisse duik erna om lekker af te koelen. Het verhaal van vroeger tijd is dat zij melk bracht naar arme gezinnen die het nooit hadden verwacht. Dat was nog voor ze hero, zonder vaste grond stond de rillen van de kou. Is dit wel gezond? Maar het melkmeisje...

0: want dat voelt zo fijn.
1: Ja, dat geloof ik best, ja, dat het fijn voelt.
0: Absoluut.
1: En van die neus, ja, dat is natuurlijk weer vernielzo geweest, hè, van de jeugd.
0: Ja, weet je, ja. Wat heel leuk is, er is in het centrum is er een buurtcentrum, dat heet Haven 5. Mm-hmm. En die hebben een club, die doen aan digitaal tekenen. Ja. En die hebben dus op basis van dit liedje allemaal beelden gemaakt van het melkmeisje. Dat ze inderdaad met een slobbertrui en een grijze broek en gymschoenen loopt. En dat ze in het ziekenhuis ligt met haar neus verbonden. En dat komt in dat filmpje wat bij die QR-code te zien is.
1: Ja, dat hartstikke leuk.
0: Ja, superleuk.
1: Hey, we gaan nog een liedje van je draaien. En dat is getiteld I'm Still Feeling Blue.
0: Ja, met de poes in beeld.
1: Ja, met poes in beeld. Is het jouw poes?
0: Ja, leuk hè?
1: Ja, ik neem aan dat hij niet mee gaat zingen, want dan hoor je miauw.
0: Ja, nee, hij probeerde het af en toe, maar dat deed hij toch niet. Nee, dat komt, ik woon in de polder.
1: Ja.
0: En ik moet zeggen, in de wintertijd heb ik af en toe een beetje de polderblues.
1: Oh jee.
0: En dan zing ik, dan maak ik wel eens dit soort liedjes.
1: En dat allemaal bij Tom Polderman in het programma.
0: Ja, precies.
1: De polderblues, dat willen we nog meer.
0: Ja.
1: Oké, we gaan er dan luisteren.

0: Ja, Ernst van der Sloot en I'm Stilling Blue. Ja, I'm Still Feeling Blue om precies te zijn. Een leuke plaat, een lekker rustig nummer voor de zondagmorgen, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. De volgende, die jij live gaat zingen, die is wat minder rustig, hè?
1: Ja, dat is een beetje Cajun-achtige country nummertjes.
0: Daar hou ik van.
1: Ja, dat dacht ik al. Dat moeten we maar eens ertussen doen.
0: Ja. En heb jij er zelf ervaring mee? Want het nummer dat gaat over de soep van je oma.
1: Het gaat over de soep van de oma en dat die de zanger die zegt, ik vind de aardappels die erin zitten erg lekker, maar ja. De uien die erin zitten, die vind ik minder. En het is een liedje wat wij als kind wel veel zongen, moet ik zeggen.
0: Nou.
1: Dus ik denk, ik ga maar eens even doen, als het mag.
0: Het lijkt me hartstikke leuk.
1: Dans la soupe à ma grand-mère, dans la soupe à ma grand-mère,

0: Nou, een heerlijk soepje hoor. Zeker weten. Dat kan niet uitblijven. Ja, ja, echt waar. Oké. Hey, over het van de soep van je oma gaan we naar de wolf op de Veluwe. Dacht je daarvan?
1: Ja, nou ja, die zijn er. En ik schreef dit liedje, want ik fiets veel.
0: Ja.
1: En ik was heel vaak ook op de Veluwe in mijn eentje op mijn racefietsie. Ja. Om 1 uur of 7 uur 's morgens. En toen waren er net de eerste wolven gesignaleerd.
0: Je hebt ze ook zelf al tegengekomen, of niet?
1: Nee, dat niet. Maar toen dacht ik, stel je voor als er dan zo'n roedeltje wolven achter je aan gaat zitten.
0: Jo, moet je niet aan denken.
1: Daar moet je niet aan denken. En toen schoot me het nummer van Dr. Anders P. binnen.
0: Ja, want je lijkt heel erg op Dr. Anders P. met dit nummer.
1: Het is eigenlijk, de melodie is natuurlijk gewoon van trojka hier, trojka daar.
0: Ja, kijk, ik heb het er ook onder geschreven, Dr. Anders P. Ja,
1: precies. En eigenlijk zittende op de fiets heb ik toen een groot deel van de tekst gemaakt. En toen kwam ik thuis. En ik denk, ik ga het ook meteen opnemen ook.
0: Heb je dat, je zat op de fiets, maar dan moet het wel in je bolletje blijven zitten.
1: Ja, en met een aantal dingen die natuurlijk zo dicht bij me waren dat ik het wel kon onthouden.
0: Ja.
1: Ging dat goed. En toen heb ik het naar Radio Gelderland opgestuurd. En de volgende dag is het meteen gedraaid.
0: Ja.
1: Omdat de discussie over de wolven net actueel was. En toen is het meteen 10.000 keer bekeken of zo. Dus, en het is nog steeds actueel. Want die wolven lopen er en dan worden er alleen maar meer.
0: Ja, nou, we gaan hem draaien. Dat u niet denkt, luister vrienden, dat u naar Dr. Anders P. luistert. Want het is echt Ernst van der Sloot.
2: Droge voeten, maar wel.
3: Goedemorgen.
4: Ik fietste op de Veluwe en was op weg naar Stroe. Ik heb geen idee waarom dat was, maar wilde daar naartoe. Mijn racefiets had ik goed gepoetst, de ketting ingevet. Ik had zo'n heel strak fietspak aan en mijn helm opgezet. Zo fietste ik 1 uur of 2, ik maakte lekker vaart. Kreeg zin in een kop koffie met een groot stuk appeltaart. Ik moest nu nog 1 uurtje voor deze lekkernij. En oh, wat voelde ik me goed, ik was van binnen blij. Toen zag ik in de verte een hele grote hond. Ik zag hem van de zijkant, hij had nogal wat bont. Zijn poten waren groot, ook zijn bek en oren. Het zal toch niet een wolf zijn die ik dan moet bekoren. Ik trapte stevig door, maar het beest hield mij goed bij. Ik maakte mij wat zorgen, was nu niet meer zo blij. Eentje werd er meer, ik telde er ruim 4.

De roedel liep heel snel en kwam rap dichterbij. Ik dacht, Tom Poes verzin een list en kom er even bij. Tom Poes is niet gekomen, hij liet mij hier alleen. Eén wolf rende toen naast me en greep mij in mijn been. Mijn been bleef hangen aan mijn fiets, want ik had klikpedalen. Ik raakte uit mijn evenwicht, dat was een beetje balen. Ik dacht nog aan de jager, zou die nog hier verschijnen? Zodat hij met één schot de wolven liet verdwijnen. Daar lag ik dan niet zo flatteus, mijn been hing aan mijn been.

0: Wolven hier, wolven daar, zijn ze voor ons een gevaar. Wolven hier, wolven daar, ja ik heb een grote maar. Wolven hier, wolven daar, dierentuin of abattoir. Wolven hier, wolven daar, in het bos of het trottoir. Wolven hier, wolven daar, start nu de discussie maar. Start nu de discussie maar, start nu de discussie maar.
1: Ja, start nu de discussie maar over de wolven. Ja, het is allemaal wat. Als je op internet kijkt, op Facebook en dergelijke, dan zie je er heel wat opmerkingen over staan eigenlijk.
2: Ja, het is...
1: Het is ook eigenlijk een beetje gek dat, dat als jij boer bent en je hebt schapen, dat ja, die wolven die mogen daar gewoon rondlopen. Je mag niks doen tegen ze.
2: Nee, nee, zeg maar de hele strenge bescherming is er van de week afgegaan.
1: Ja.
2: Maar ja, weet je, het is toch een groot probleem om levende haven nog te hebben.
1: Ja, precies. Ik begrijp ook van een dierentuin dat het voor een wolf zelfs een hek van 5 meter klimmen ze overheen.
2: Ja, ik heb filmpjes gezien dat ze dat met gemak doen.
1: Ja.
2: En die drang van hun is zo sterk. En de populatie wordt zo groot. En elke jonge wolf die gaat dus zijn eigen nieuwe territorium opzoeken.
1: Ja, precies.
2: Maar ja, op een gegeven moment zitten ze bij de Noordzee. Kunnen ze ook niet verder. En ze zijn nu door heel Nederland heen verspreid. Hè?
1: Ja.
2: Plus dat ze nu door woonwijken heen lopen. Het is wachten tot het een keer echt fout gaat.
1: Ja, er zal maar een keer een wolf en een van de kinderen aanvallen.
2: Nou ja,
1: of zo,
2: dan zijn er rapen gaar. Ja.
1: Precies.
2: Ja.
1: En tot dat moment ja, denk je dat... Ja, nou ja, oké, laten we het daar maar niet meer over hebben.
2: Nee, het is een hele discussie.
1: Je zit hier gezellig bij Radio Seabreeze, hè? Dat weet je. Radio Seabreeze. Jij hebt een liedje en dat heet Call Me the Breeze.
2: Ja, van J.J. Gale.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja, wil je dat voor ons brengen?
2: Ja, dat wil ik wel doen.
1: Dat lijkt me een goed idee.
2: En ik heb er een Nederlandse vertaling op gemaakt. Dus halverwege ga ik over op een Nederlands.
1: Nou, geweldig.
0: Well, they call

0: fijn.
1: Bang, bang. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik ben blij dat je het fijn vindt dat je hier bent, ja, in het programma Koffie Compleet. Op de zondagmorgen, leuk hè. Maar ja, kijk op de klok van gehoorzaamheid. We zien dat het alweer 10:55 is. En ja, dat houdt in dat het de hoogste tijd is om afscheid te nemen van Koffie Compleet. Voor deze, jammer hè. Het is nu het is ontwoord weet.
2: Het is zo voorbij.
1: We hadden er zo 2 uur van kunnen maken volgens mij.
2: Maar we gaan nog even lekker aan de koffie zo.
1: Ja, dat lijkt me een goed idee.
2: Het is lekker.
1: Ik vond het hartstikke leuk dat jij hier was. Ja, jij gaat zo meteen weer terug richting Biddinghuizen.
2: Ja, de polder in.
1: Daar kom jij vandaan hè. Daar woon je, laat het zo zeggen.
2: Daar woon ik, ja.
1: Want je hebt eigenlijk door heel Europa al gezworen. Je hebt ook in Frankrijk gewoond op tijd.
2: Ja. Ja, ik ben wat onrustig. En, maar de laatste 14 jaar woon ik al met heel veel liefde in de polder waar ik nooit wilde wonen. Maar ik wilde daar voor mijn verdriet niet zitten. Maar we kwamen daar toevallig terecht en het is fantastisch.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Je zit vlakbij dat grote park.
2: Walibi?
1: Walibi, ja.
2: Ja, Walibi zitten we vlakbij. En wat heel bijzonder is de luchten, de uitzichten daar.
1: Ik zie wel eens foto's van je. Want ik dacht eerst dat jij in Huizen woonde. Dus toen dacht ik van, hoe kan het nou dat hij die platen daar maakt? Maar die zijn hier niet.
2: Nee, dan moet je op de fooieflap gaan staan.
1: Ja.
2: En het is een heerlijke bodem om muziek te schrijven. En dat doe ik het liefst. Ik
1: kan me voorstellen. Ja. Hey, bedankt dat je hier was. Ik vond het hartstikke leuk. Je hebt live het een en ander gespeeld. En het laatste liedje onder andere. Ja, het klonk fantastisch. Eerlijk is eerlijk.
2: Nou, hartstikke fijn.
1: Wie weet, komen we elkaar nog wel weer een keer tegen.
2: Ik hoop het. Het zou wel leuk zijn.
1: Je hebt ook ooit een keer, neem me niet kwalijk, een nummer gemaakt. En dat was een instrumentale. Maria Elena voor Joker.
2: Ja, dat is heel leuk. Onze solo-gitarist die hadden in de jaren 60 een band, de Starfighters. Die waren wereldberoemd in Deventer en omgeving. En dit was hun vaste tune die ze altijd speelden.
1: Ja, precies.
2: En hij heeft het opgenomen voor zijn vrouw. En die heet Joke, net zoals mijn vrouw. En Ben heeft dat gewoon in onze studio gewoon in 1 take eventjes opgenomen. En ik heb de basgitaar mogen spelen.
1: Oké, we gaan er naar luisteren.
2: Ja, heel leuk.
1: Nogmaals bedankt en tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band op met hun ouders, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit Engels onderzoek. De VN Gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Zo bericht nieuwssite nu.nl. De nieuwe president van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, neemt deze week deel aan de jaarlijkse vergadering van de Europese Centrale Bank, ECB, in Sintra in Portugal. Hij gaat daar in discussie met ECB-president Lagarde over de stijgende inflatie ten gevolge van de spanningen in het Midden-Oosten. Het is de eerste keer dat Warsh in het openbaar optreedt nadat hij in mei het voorzitterschap van de bank overnam van zijn voorganger Powell. Het treinverkeer is in het hele land verstoord op gang gekomen omdat er veel bomen en takken op het spoor liggen. Door een inslag van de bliksem bij Gouda kunnen daar seinen en wissels niet worden bediend. Hierdoor rijden er nog geen treinen tussen Gouda en Rotterdam en op de lijn Gouda-Den Haag. De monteurs konden vannacht pas laat aan de slag vanwege het slechte weer, meldt spoorbeheerder ProRail. En de 25-jarige Melissa Bottema uit Groningen is uitgeroepen tot Miss Nederland 2026. De jury was onder de indruk van haar uitstraling en maatschappelijke betrokkenheid. Melissa wil zich inzetten voor de mentale weerbaarheid van jongeren en gaat in november naar de Miss Universe-verkiezing in Puerto Rico. Het weer. Vanmiddag wordt het zonnig met temperaturen tussen de 25 graden in het westen en 32 in het oosten. Morgen een overgang naar koeler weer. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Sea Breeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiosiebreeze.nl/donatie. Radio Sea Breeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Seat Show. De DJ Seat Show. Gewoon seats bij Radio Seabreeze.
1: En dat was hem, de weekendopener. Shocking Blue and the Long Lonesome Road. Ik zeg goedemorgen, dankjewel Tom Polderman trouwens voor dat heerlijke uurtje koffie compleet. Welkom terug bij Radio Seabreeze en welkom bij een nieuwe aflevering van de DJ Seat Show. Wat gaan we doen vandaag? Nou, natuurlijk de hits van gisteren en eergisteren draaien, maar we draaien ze alleen uit de jaren 70 en 80. We gaan terug naar de tijd van Top Op, jawel. Na Shocking Blue komt de volgende er nu aan.
2: DJ Seats.
3: Goud.

Nou, als je dan een speciale aflevering maakt van de DJ Seat Show, dan kun je uiteraard niet om de Police heen. Tenminste, als je het hebt over de tijd van Avro Stopop, de jaren 70 en 80, Message in a Bottle. Daarvoor hoorde je Shabby Tiger and the River, The Devil's Rides Tonight. Ik begin ervan te stotteren, zeg. En de eerste in de rij kwam van Shocking Blue en heette The Long, Lonesome Road. En hier is Left Side.

Een uurtje muziek draaien uit de jaren 70 en 80. De muziek van Avro stop op hier bij Radio Seabreeze. Dan mag ABBA uiteraard niet ontbreken. Deze opname kwam uit

Goedemorgen, welkom bij Radio Seabreeze, welkom bij de DJ Seat Show. We doen dus top op vandaag, jaren 70 en 80 hits. En deze hoort daar zeker bij, dansmuziek op de zondagmorgen. Dit is Heaven Must Be Missing an Angel. Dit zijn de mannen van de waar is.

bent u het vaakst voorbij kwam in Avro Stop op televisie. De mannen van Slade, Norrie Holder, Jim Lee, Dan Powell en Dave Hill. En voor de Slade-fans, Dave Hill brengt in oktober zijn eerste solo langspeelplaat uit. Dus mocht je fan zijn, gewoon even bij je platenzaak. Zijn die er nog trouwens, platenzaken? Nou, anders bestel je hem gewoon online. Dat kan ook, hè? Eruption is hier. And I Can't Stand the Rain.

Wekenlang stond hij op nummer 1 in Avro Stop Op Hitparade. En omdat we vandaag de hits draaien uit de jaren 70 en 80, de hits van Top Op, hoorde je deze van Kamal. Hij zong over de elephant.

In deze speciale top-op-aflevering mag je uiteraard niet ontbreken. Michael Jackson van de Thriller LP. En bovendien staat hij vandaag de dag 2026 opnieuw in de Nederlandse top 40 met dit nummer. Het heette Billie Jean is not my love. Dit is de DJ Seat Show en we draaien ze.

Heerlijk, hè? Veel gedraaid bij Avros Top op Disco Show destijds deze opname. En uiteraard was hij ook te zien op tv. Some Kind of Wonderful. Dat was muziek van Grand Funk Railroad uit Amerika. Een trio die ongelooflijk veel herrie kon maken. Ja, heerlijk. Goedemorgen, mocht je net hebben ingeschakeld. Je bent redelijk laat, maar je kunt nog een staartje meegenieten van de speciale aflevering van het DJ Seat Show. We doen Avros Top op, met andere woorden, we draaien de hits uit de jaren 70 en 80. Deze hoort erbij, Boney M. en The Rivers of Babylon.

0: DJ Seats. De muziek maakt het verschil.
1: En dat was dan weer de laatste die ik voor je mocht draaien in deze aflevering van de DJ Seats Show. We gingen terug in de tijd, we gingen terug naar de jaren 70 en 80. Terug naar de tijd van Avro Stopop. Nou, ik snap het. Ik heb een heleboel hits van toen niet gedraaid. Maar wie weet maken we binnenkort een nieuwe aflevering met alleen maar hits van toen. Alleen maar hits van Topop. Voor nu betreft, ik ga afscheid van je nemen. Veel plezier zometeen met Milko Roodnat in Milko's Music Memories. En al die andere collega's die je gaat vermaken. Want je weet het, we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Voor wat ondergedekte betreft, prettige voortzetting van je weekend. Alvast een lekkere werkweek. En tot aanstaande zaterdag, even na 11 uur, voor een nieuwe aflevering van de DJ Seats Show. Je weet het, doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Anders heel veel plezier. Tot volgende week zaterdag.

0: Kees met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Voor de derde dag op rij is in de Bilt een officiële tropennacht gemeten. Afgelopen nacht daalde de temperatuur niet onder de 20 graden en kwam uiteindelijk uit op een minimum van 20,3 graden. Weer Online laat weten dat niet eerder 3 aaneengesloten tropennachten werden gemeten. Het record voor warmste nacht is nog niet gebroken en staat nog altijd op naam van 27 juli 2018. In het Gelderse Delen was het die nacht 24,4 graden. Bij Gouda kunnen geen wissels en seinen worden bediend. Dit heeft met een blikseminslag te maken. Er is daarom geen treinverkeer tussen Gouda en Rotterdam en tussen Gouda en Den Haag mogelijk. Naast deze storing waren er elders door het noodweer van gisteravond laat en vannacht ook kleinere en grotere storingen. De landelijke treindienst startte daarom verstoord op. Gevolg is dat op verschillende plekken in het land minder treinen rijden. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Een gigantisch containerschip van een Franse rederij is vanmorgen door de straat van Hormuz gevaren. De rederij CMA CGM noemt dat een belangrijke mijlpaal. Het onder de Franse vlag varende schip heeft een lengte van 366 meter en was afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het schip voer door de zeestraat op het moment dat het geweld in de regio weer is opgeleid. Iran viel eerder schepen in de straat van Hormuz aan, waarop de VS opnieuw Iran aanviel. Kinderen jonger dan 2 jaar die naar schermen op tv, tablets of mobieltjes kijken, bouwen een minder goede band met hun ouders op, kunnen oogproblemen krijgen en achterstanden in hun taalontwikkeling. Verder kan schermtijd op jonge leeftijd leiden tot slaapproblemen en overprikkeling. Dat blijkt uit een Engels onderzoek. De VN-gezondheidsorganisatie adviseert om kinderen jonger dan 2 jaar geen schermtijd te geven. Iets waar de meeste ouders zich niet aan houden. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: AM. Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat. Goedemiddag.

Goedemiddag, het is zondag 28 juni, 8 minuten over 12 alweer, ja. En vanuit een zondag Geldermalsen is dit Music Memories. Ja, weer het vertrouwde geluid. Mijn naam is Milko en ik ben er weer. Na een week hard ploeteren in de zon. Ja, we zijn natuurlijk bezig met de verbouwing in onze nieuwe woning in Zelhem. En het heeft nogal wat zweet gekost hoor. Ik ben ruim 2,5 kilo afgevallen, maar ik ben er nog. En eerst moet ik bedanken natuurlijk Wiebe Barkey voor vorige week, want hij heeft mijn programma vervangen. En ik zat toen ergens, met een hamer en met een bijtel in mijn handen. Lekker te klussen daar in dat huis. Nou, lekker was het niet hoor. Nogmaals veel zweten. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. En zometeen kunnen dan de vakmensen erin en die kunnen het lekker afmaken. En ga ik gewoon lekker toekijken. Hey, dank ook aan mijn voorganger Siets van Alda voor het afgelopen uur. Heerlijke muziek en hij is er volgende week zaterdag weer. En we begonnen deze show met een instrumentaaltje van Focus uit 1975 alweer. En het nummertje heette House of the King. En we kennen natuurlijk Focus. We hebben natuurlijk lekker fluit gehoord van Thijs van Leer. De drums Pierre van der Linden. En het geweldige gitaarwerk van Jan Akkerman. Nou, ik zei het al, de afgelopen week is het behoorlijk heet geweest. Het lijkt de komende week wat minder te gaan worden. Straks om 12:30 ga ik je natuurlijk het weerbericht voordragen. En kijken we hoe de rest van de week het gaat worden. Maar de temperaturen zien er dan wat aangenamer uit. Ik heb er weer zin in. Ik heb leuke muziek klaarstaan. Onder andere Tom Jones, Herb Albert, John Parr, Procol Harum. Nou, gewoon lekker blijven luisteren. Maar we gaan beginnen in 1970 met de Les Humphrey Singers. En deze wilde ik eigenlijk vorige week al draaien. Maar toen heb ik het niet kunnen draaien, want toen was het Vaderdag. En toen dacht ik, deze wel heel toepasselijk. De Les Humphrey Singers en To My Father's House. Goedemiddag.

Ja, ik weet het nog goed. Het was het jaar 1966. Ik was een jaar of 7, 8 oud. En ik kocht dit singeltje, Ruby Tuesday van de Rolling Stones. Maar het had twee A-kanten. Want aan de andere kant stond Let's Spend the Night Together. En dat is ook een hele grote hit geworden. Toen de tijd in 1966. Ja, in 1966. We weten het misschien nog wel. Beatrix en Klaus gingen toen in het huwelijk treden. Met alle relletjes die daarbij waren in Amsterdam. Ik zei al, het is zomer. En dat betekent zomerse muziek op jouw radio. Het is wel opgenomen in Nederland, maar het klinkt wel lekker Spaans. Los Angeles. En dit is La Malagueña, 1973.

Stel je voor dat je in Spanje bent, op het terrasje zit en deze heren voor je staan. Heerlijk, Los Angeles. En het kwam in 1973, werd trouwens opgenomen in Nederland, had ik al gezegd. La Malagueña. En wat draait het allemaal om in het leven? Natuurlijk om de liefde en nergens andersom. En deze formatie heeft een mooi liedje daarover gemaakt, namelijk de Jazzpolitie. We kwamen uit Groningen en ze bestonden uit Peter Gromelink, Herman Grimme. En ze hadden in 1993 deze hit, een van hun grootste denk ik wel. De Liefdesliedjes, hier op Radio Sybris.

0: 85-jarige Neil Diamond. Ja, petje af voor hem hoor. Zijn carrière begon al vroeg in de jaren 60. En heeft nog steeds niet opgehouden, want hij heeft pas nog een nieuw album uitgebracht. En die heet Wild at Heart. Ik heb hem wel eens gedraaid en ik zal hem ooit ook nog wel eens draaien. Maar deze was uit 1981. De mooie film The Jazz Singer. En als je die nog niet gezien hebt, moet je maar eens een keer gaan kijken. Nu wat vuur in het programma. Dit is Arthur Brown en Fire.
1: Hellfire! And I bring you...

Ja, muziek uit de tijd dat ik nog erg jong was. Ik was een jaar of 10, 1968. En Cream, en ik weet het nog goed. Op mijn 10e levensjaar gingen we nog op schoolreisje. En dan gingen we vanuit de Achterhoek helemaal naar Den Haag. En toen vroeg ik aan die chauffeur, zouden we alsjeblieft even naar het strand van Scheveningen kunnen gaan? En daar heeft hij toen de bus neergezet. En wat zagen wij toen daar op de zee liggen? Een heel klein scheepje en die heette Veronica. En we hebben toen de radio aangezet en geluisterd. Die hebben we niet meer, maar tegenwoordig hebben we gelukkig wel Radio Cyprus. Het is tijd voor...

Ja, op mijn scherm staat zon en wolken. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon, afgewisseld met wolkenvelden. Bij een veelal matige westenwind wordt het 24 tot 31 graden. In het zuidoosten van het land kan een onweersbui ontstaan. En vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar en enkele buien elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen is veel ruimte voor de zon, afgewisseld met wolkenvelden. Het blijft tot de meeste plaatsen droog en er waait een matige westen tot noordwestenwind. En er wordt 22 tot 28 graden. En de rest van de week temperaturen zo rond de 25 graden. Dit is La Bionda, één voor jou en één voor mij.

tweede single was het. Van de formatie uit Voorschoten en Voorburg en Leidschendam. En dan heb ik het natuurlijk over Earth and Fire. Met die prachtige Johnny Kaagman. En als je dat hoesje bekijkt van die plaat, dan staat zij daarop in zo'n Napa jasje met allemaal van die slieten dan. Een beetje Indianen togen, zeg maar. Is het, ja, lijkt het een beetje op Indianen kleding, moet ik eerlijk zeggen. Prachtig. Het was de tweede single uit 1970. En die heette Ruby is the One. Ik ga je nu meenemen naar het Songfestival van 2015. Dat werd gehouden in Wenen. En dat ligt natuurlijk in Oostenrijk. En de winnaar, die was daar een Zweed. Hij heet Mans Zermelo, als ik het goed uitspreek, met dit mooie nummer. Dit is Heroes.

blijft altijd lekker klinken, die Spaanse muziek. Al moet ik zeggen, ze komen niet uit Spanje. Ja, oorspronkelijk uit natuurlijk wel. Hun verre voorouders zijn uiteindelijk gevlucht uit Spanje vanwege de oorlog. En ze wonen in Frankrijk. En heb ik het over de Gypsy Kings en Habla Mi. En dat betekent zoiets als praat met me. Ja, ik heb het even opgezocht hoor, want zelf spreek ik helemaal geen woord Spaans. We gaan nu Down Under, oftewel naar Australië. Midnight Oil. En lekkere muziek gemaakt in de loop der jaren. Dit is Beds Are Burning op Seabreeze.

Everything But The Girl heet de band. Een Engelse tweepersoonsband die in 1982 werd opgericht in Hull in Engeland natuurlijk. En twee leden bestaan uit zangeres en gitarist Tracy Thorn en gitarist toetsenist Ben Watt. En die twee die zijn ook met elkaar getrouwd in Jorden. Missing, en dat kwam uit in 1996. Eigenlijk een van hun grootste hits. En later hebben we niet zoveel meer van hun gehoord. Het is bijna 1 uur. Betekent dat ik even afscheid van je neem. Straks na 1 uur ben ik nog een uurtje bij je terug. Graag tot straks.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen einde oefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. Verschillende sportcollega's van shorttrackers Sven Roes zeggen dat de 26-jarige sportman vermist is. Op sociale media wordt opgeroepen naar hem uit te kijken. Er is bij de politie melding van de vermissing gedaan en die wordt onderzocht. Sven Roes zou gistermiddag voor het laatst bij een Shell-station in Muiden gezien zijn. Hij was om 15:15 in een witte bestikkerde Team NL Mitsubishi ASX uit het Friese Oosterzee vertrokken. Gisteravond om 7:05 was er voor het laatst contact met Roes. Afgelopen nacht is in Middelburg een automobilist op meerdere mensen ingereden. Vlak daarvoor had er een steekpartij plaatsgevonden waarbij 2 gewonden vielen. Na het steekincident werd melding gedaan van een automobilist die op een gevel was gebotst. Het pand is daarbij behoorlijk beschadigd geraakt. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, bleek de automobilist daarvoor op een groep mensen te zijn ingereden. Blikseminslag bij Gouda en takken op het spoor in meerdere delen van het land veroorzaken problemen voor het treinverkeer. De NS laat weten nu nog niet te kunnen overzien wat de gevolgen voor de dienstregeling van morgen en dinsdag zijn. Afgelopen vrijdag werd al aangekondigd dat er vanwege de hitte niet alleen in het weekend, maar ook op maandag en dinsdag sprake zou zijn van een aangepaste dienstregeling, want bij warm weer kunnen treinonderdelen oververhit raken. Het noodweer van afgelopen nacht heeft tot extra problemen geleid. Geadviseerd wordt om voor vertrek de reisplanner te checken. Het weer overwegend zonnig, in het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
11: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Iedere zondag tussen 12 en 2. Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
14: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
0: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
15: It's summertime.

Buiten is het 29 graden en de muziek klinkt lekker zomers uit je radio. Sergio Mendes en Brazil uit 1966. En Masquinada, ja, welkom in uur 2 Music Memories. Elke zondag tussen 12 en 2 hier lekker bij de radio. En heerlijke muziek op jouw radio. We gaan terug naar 1976 met het album Fly Like an Eagle. En dan heb ik het over de Steve Miller Band. Lekkere muziek gemaakt. Vooral lekker als je in de auto zit, vind ik altijd. Deze vooral. Dit is Serenade. Leuk dat je luistert. Goedemiddag.

als ik leg het plaatje wel vol. Steve Miller Band, 1976 van het album Fly Like an Eagle. En Jordan, het mooie serenade. Ik krijg al reacties binnen van mensen die zeggen, waar blijft nou die Tom Jones, want ik zit erop te wachten. Nou, ik heb goed nieuws voor je hoor. Ik heb hem op de draaitafel gelegd. En we gaan terug naar 1968. Van het album Help Yourself, de titelsong Tom Jones.

Just help yourself to my lips, to my arms, and then let's reach.

band die vernoemd is naar zijn eigenaar natuurlijk, Santana. En die heette natuurlijk Carlos Santana. Ze stonden in 1969 op het Woodstock Festival. Misschien kan je het wel herinneren met dit mooie nummer. En dat heette Jingo. Ja, heerlijke muziek. Hey, straks onderweg is Mackie McNeil. En wij gaan mee met haar terug mee naar de kust. Maar deze man stond ook op het Woodstock Festival en maakte daar een beetje zijn furoren met een nummer van de Beatles, althans een cover van de Beatles. En die heette With a Little Help from My Friends. En kenners weten het natuurlijk al. Ik heb het natuurlijk over Joe Cocker. En dit was ook het 1969.

je Joe Cocker op het festival gezien hebt, dan, nou, als je de film hebt gezien, dan kan je wel beamen dat hij meestal zit te spelen met zijn handen, een beetje luchtgitaren, dat doet hij altijd. With a Little Help for My Friends, het werd origineel uitgebracht in 1967 op Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band van de Beatles. En het nummer werd geschreven door John Lennon en Paul McCartney. Maar dit was de uitvoering van Joe Cocker uit 1969. Nu terug naar 1967, de Flower Power Pipe met Scott McKenzie en San Francisco.

Powertijd. En dan had je zo'n plaatje ingestart. En dan denk je, ja, ik had net beloofd om Mackie McNeil te gaan starten. Maar ik zit hier tussen de verhuisdozen. Ik kon het plaatje niet zo snel vinden. Maar uiteindelijk is het toch gelukt hoor. 2002, toen bracht ze het uit. En ze wilde graag terug naar de kust. Nou, ik heb er ooit gewoond in Bergen aan Zee. En ik kan je vertellen dat het wel mooi is. Maar ook 's winters wel heel koud. Mackie McNeil zingt er een heel mooi plaatje over.

Nou, dat valt momenteel wel mee hoor. Westenwind misschien wel, maar het is wel geen mist en regen, maar wel lekker warm weer op de kust. En of zo onderweg is naar de kust, moeten we even kijken op de Nederlandse wegen hoe het besteld is met de files. Inderdaad, op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. Daar staat 3 kilometer file, dat kost je 11 minuten. Dat is vanwege de grenscontrole natuurlijk. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienoordbrug. Daar 3 kilometer, dat kost je daar 6 minuten. Dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. 4 kilometer, daar sta je 7 minuten.

In de jaren 80, 90 was het de Tine de Dol. En ze kwam uit Gent, België. Isabella, oftewel Isabella Adam heet ze eigenlijk. En ze maakte een lekkere hits hoor. Hey, lekker beest. Blank of zwart, ik heb je nodig. Maar ook deze uit 1993. Jij mag altijd op me rekenen. Nou, ik ben er klaar voor hoor. Want het is best een mooie meid om te zien. Als je naar het hoesje kijkt tenminste. En dit is Purple Heron. Bekend natuurlijk van een Wider Shade of Pale, wat twee keer in de hitparade stond. Maar deze was uit 1972 met Gary Brooker als zanger. Dit is Conquistador hier op Radio Seabreeze.

When You Are a King van White Plains uit 1971. En als ik dat plaatje hoor, moet ik denken aan het wekend nieuws wat ik hoorde. Dat koning Charles van Engeland, hij zou het paleis hebben verbouwd in Londen. Maar hij gaat er uiteindelijk niet wonen. En ik heb ook gehoord dat hij gewoon zijn belasting betaalt aan het Engelse volk. En dat vind ik toch wel knap om te horen. We gaan een instrumentaaltje draaien. Van Jet Harris en Tony Marvin. BN moet ik zeggen, sorry. De warmte begint een beetje op te spelen hier. Het is hier enorm warm in de studio. Dit is Diamonds.

Soms is het wel lekker om eens even een instrumentaaltje te draaien. Dat is, komt altijd lekker uit. Maar ja, het is een live programma, had ik al gezegd. En zometeen nog veel meer live programma's. Straks tussen 2 en 4 Popfront van Anton Nachtzaam. Tussen 4 en 5 Shifting Sands van Marcel Joustra. Tussen 5 en 6 Windkracht 5 Anne Zijlstra. Tussen 6 en 7 Sunday Grooves Ger de Rooy. Tussen 7 en 9 de Classics of Rock, weer Anton Nachtzaam. Dan tussen 9 en 11 de show met Colin Peters. En de dag wordt afgesloten door Bart de Zwart met Dream Sessions.

California Dreamin', ook uit de flower power tijd van de mamas en de papas, uit uitgebracht in 1965. En lekker om altijd weer terug te horen. En daarvoor hoorde je de Isley Brothers, Behind a Patent Smile. En dat kwam uit 1969. Nog maar een zomerplaatje draaien, waarom ook niet? Hier op de radio, het moet kunnen. Uiteindelijk is het zomer in Nederland. En het blijft nog even zomer hoor. Temperaturen rond de 5, 26 graden de hele week door. Is ook lekker. Lekker in de zwembad liggen. Dit is André Hazes.

zeg eerlijk, je kan hem leuk vinden, je kan hem niet leuk vinden. Maar muziek is geweldig en blijft geweldig. Volkszang nummer 1, André Hazes. En dit nummer had hij opgenomen in 1991. En het gaat over de zomer. Maar dat had je wel begrepen waarschijnlijk. Maar het is bijna 1 uur, betekent dat hij klaar zit. Natuurlijk, Anton Nachtzaam. Ik ben er aanstaande dinsdagmorgen weer. Dan meld ik me weer om 8 uur 's morgens met het programma eruit. Met een nieuwe morgenster. Oud nieuws en ook weer heel veel lekkere muziek. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een mooie zondag. Ik ga weer naar mijn klushuis. En ik spreek je graag aanstaande dinsdag weer. Dag.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi laat weten dat Iran verantwoordelijk blijft voor de Straat van Hormuz. Tijdens het sluiten van een voorlopig akkoord tussen de VS en Iran werd afgesproken dat de zeestraat heropend moest worden, maar de afgelopen dagen kwamen er weer berichten over aanvallen op schepen binnen. De VS voerde daarna vergeldingsacties op Iran uit, maar Iran liet het er niet bij zitten en viel Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait aan. Volgens Araghchi gaat geen enkele andere partij over het heropenen van de Straat van Hormuz. De stikstofplannen die de regering afgelopen vrijdag presenteerde betekenen eindeoefening voor veel Nederlandse veeboeren. Dat zeggen verschillende Nederlandse boerenorganisaties, waaronder Farmers Defence Force en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Zij noemen de plannen een frontale aanval op de agrarische sector. Er worden offers geëist die onmogelijk zijn en economische perspectieven ontbreken. De Tweede Kamer wordt door de organisaties opgeroepen de plannen naar de prullenbak te verwijzen. En de 5 boerenorganisaties roepen boeren op om woensdag massaal naar Den Haag te komen om tijdens het Kamerdebat tegen de landbouwplannen te demonstreren. Agractievoorzitter Erik Luiten laat weten dat of de boeren met trekkers komen, dat aan de boeren zelf is. Maar het is belangrijk dat het druk wordt op de publieke tribune. De gepresenteerde stikstofplannen zullen volgens de organisaties leiden tot ongekende juridische chaos en onteigening en hebben de organisaties op scherp gezet. Volgens Israël heeft het leger verschillende Hezbollah-strijders in het zuiden van Libanon gedood. In gevechten met Hezbollah zou ook een Israëlische militair om het leven zijn gekomen. Een andere militair raakte gewond. Er zou door het leger een verdacht pand betreden zijn en daar ontstond een gevecht met Hezbollah. Volgens het Libanese staatspersbureau heeft Israël ook een luchtaanval uitgevoerd in de omgeving van Taipei. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395

Heb je altijd nog van die azijnzeikers die zeggen, veel te warm om te dansen? Wel, I'm in the mood for dancing. De Nolans aan het begin van een spiksplinternieuwe popfront op zondag. Het was wel erg snel met die schuif naar beneden te trekken volgens mij, maar goed. Zo, goedemiddag. Het is 8:30 over de klok van 2. We bedanken Milko Roodnat. Hij was er wel een van de laatste keren van Studio Geldermalsen. Want je weet het, hij zei het zelf al. Springt in de auto en gaat naar Zelhem om wat te klussen in zijn nieuwe stulpje. Gaat helemaal te gek worden. Hij had afgelopen week een klein beetje last van de warmte, zei hij. Maar goed, ga je krijgen dat de temperaturen wat hoger zijn. Nee, je hebt afspraken staan, het huis moet af. Er moet gesloopt worden, er moet gestript worden, ja. De temperatuur kijkt er niet naar wie er moet werken en wie er niet moet werken. Dus wat dat betreft, het is lekker warm. Het is 30 graden hier in Zuidoost-Brabant. Voor wet van alle zuilstraat dat het in Leeuwarden ook nog een dikke 28 graden is. Lekker voor een tuinfeestje. Oh, dat moet je gaan doen. Ah, lekker. Kortom, reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar Radio Sibis in de tuin. Beder van harte welkom bij om mee te luisteren. We hebben uiteraard een speciale aanbieding. The Heroes in Heaven. En mocht jij wat willen horen, laat het me gerust even weten. 06-4737-6692. Over zomerse muziek gesproken. Seals and Cross, die hadden er een hit mee in de jaren 70. En anno 2026 is het een nieuwe hit van de country grootheid Keith Urban. Dit is The Summer Breeze.

0: 70's. Een vergeten pareltje uit de 70's. Vandaag uit 1973.
1: Ja, een tijd geleden.
2: Goedemiddag.
3: Yesterplay.

1973. Dat is gemakkelijk. Dat was dus de titel. 5 weken tot 40, nummer 14 in de piek. Zo direct hebben we het weer voor je. En het, ja, het blijft aangename zomersfeer, om het maar te zeggen. We hebben ook nog de speciale aanbieding, de Heroes in Heaven. Kortom, tot 4 uur ben je welkom. Tot aan Marcel Jouwstra hier op Seabreeze AM. Met de 3 Degrees uit de jaren 70. Nostalgisch verfrissend. Dit zijn de 3 Degrees.

1985, de ogen van Hans de Boy. Of je nog in Feyenoord woont, dat is eigenlijk mij niet bekend. Met wel dat hij zichzelf enigszins heeft teruggetrokken uit het dagelijkse leven. Dat was een van die leuke nummers van Hans de Boy. En de ogen 7:30. Op de N7 is er een rijbaan afgesloten, Ring West, door een spoedreparatie. En op de N50 is de rijbaan gesloten op de verbindingsweg N50 vanuit Zwolle door wegwerkzaamheden. Dat zijn zo'n beetje de files in het noorden van ons land. 23:14, 7:30, Radio Seabreeze met de zomerse muziek. Zometeen Cyril en The and There She Goes. En tot die tijd de heren van Bellini en Samba de Janeiro.

en Cyril in de 2026 uitvoering van There She Goes. Het is even voor alle drie, zo direct hebben we nog een speciale aanbieding en Double Bob. Maar eerst even een kijkje in het weer. We naderen het einde van een uitzonderlijk hete periode. Vandaag is het nog broeierig warm met temperaturen van 25 tot 32 graden van het westen naar het oosten. Groot deel van de dag verloopt droog, maar vooral in het zuidoosten van het land kan later vandaag nog een verkoelende onweersbui voorkomen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen nog droog met een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Alleen in Limburg is later vanmiddag een lokale onweersbui niet uitgesloten. Maximum temperatuur wordt al aan het begin van deze middag tussen de 27 graden in het westen en 233 graden langs de oostkust bereikt. Oostgrenzen moet ik het zeggen. De hoge luchtvochtigheid wordt opnieuw broeierig. Goed nieuws voor de mensen die klaar zijn met de hitte. Milko, daar komt deze zondag geleidelijk verandering in. In de loop van de middag wordt het met de westenwind namelijk iets koelere, drogere lucht aangevoerd. In de kustgebieden is het al in de loop van de middag merkbaar, terwijl al elders in het land de temperatuur nog ruim benauwd en warm blijft. Vanavond en vannacht stroomt er iets koelere lucht verder het land binnen, waardoor het niet zo lang warm blijft als de afgelopen avonden. Halverwege de avond zijn de zomerse temperaturen overal verdwenen en vannacht koelt het geleidelijk af naar 17 tot 20 graden. Echt fris wordt het dus nog niet, maar deze temperaturen kun je thuis weer prima verkoelen door de ramen open te zetten. Vanaf morgen beginnen we de nieuwe week met wat wegtrekkende bewolking in het oosten van het land en regionaal is er nog een spatje regen mogelijk. Daarna, daarachter volgt in het hele land een droge en vrij zonnige dag. De wind draait naar het noordwesten en is meestal matig van kracht. En hierdoor wordt geleidelijk koelere lucht aangevoerd. Dat merken we als eerste in de kustgebieden, waar het zo'n 20 tot 23 graden wordt. Landinwaarts liggen de temperaturen nog op zomerse waarde tussen de 25 en 28 graden. En daarmee zet de regionale hittegolf zich daar nog even voort.

De nieuwe Kensington. Speciale aanbieding. We draaien hem vanavond in de Classics of Rock tussen 7 en 9 nog een keertje hier op Sirius AM. 1098 kHz. En als het weer het toelaat, gaan ze de komende week aanvangen met werkzaamheden om de 1395 weer on-air te krijgen, om het zomaar uit te drukken. Het is 3:06. We doen even de groeten richting Wout Plezier. Hij zit te kijken en te luisteren. Woutje, welkom jongen. En voor jou draaien we lekkere olie uit 1975. In de limousine, 75, voor Wout Plezier. Goedemiddag.

uit. Wellicht dat we die volgende week weer draaien. Dat is ook wel een keer leuk om die... Of had ik die gisteren al? Ja, dat gisteren ook al gedraaid, ja. Dit is Kate Ryan. 2002. En Deschante. Chantjes of Chanté, dat is proost volgens mij. Het is 13 over half 3. Wel 17 voor 3 hier bij de leukste op de middengolf. Radio Series 1098 kHz. En uiteraard via de grootste radioportaal zijn we ook te beluisteren. En via de eigen website www.radiosibris.nl. Met nu een plaat met een verhaal. Destijds luisterde ik altijd naar de Engelstalige albumuitzendingen van Radio Caroline. In 1978 hoorde ik dit album en gelijk via Radio Caroline besteld. Back and forth in dit album. Dit is Run for Home, zo heet de track. En de band die heet Lindisfarne.

Hij was gewoon afgelopen week was hij jarig, Frank van Engel, oftewel Frank De Angelis. Tegenwoordig heeft hij zijn voornaam erachter gelaten, een zangeres toegevoegd, Esmee. En gaat verder onder de naam De Angelis. Over een paar weken komt een nieuwe single uit, bedacht op 17 juli. En uiteraard gaan we die ook weer hier beluisteren in het Popfront op zaterdag of op zondagmiddag tussen 2 en 4 op Radio Seabreeze. Lekker wat gillende gitaren. Over begin september volgens mij komen ze hier in de streek met de zang van Siep van de Kast. We hebben het over The Scene. En ook dan zullen ze dit nummer tegen horen brengen, denk ik. The Scene en Iedereen is van de Wereld uit 1993.

Birds and the Bees and the Warm Sounds 1967. We zijn tijd op 3 minuten voor de klok van 3. Dat betekent dat we het eerste uur van het Pofrond op deze zondagmiddag 28 juni 2026 af gaan sluiten. Tot aan het nieuws en de mededeling hebben we nog één voor je van Wack Wack Wet van het Zweet Wellicht. En Love is All Around, ik zeg tot zometeen na het nieuws.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vanwege het noodweer van afgelopen nacht krijgen verzekeraars veel meldingen over schade door hagel aan auto's en dakramen en brandschade door blikseminslag binnen. Dat laten Interpolis en Centraal Beheer weten. Het loopt nog niet zo'n vaart, maar dat komt volgens de verzekeraars omdat de schade niet altijd meteen ontdekt wordt. Verwacht wordt dat het aantal meldingen de komende dagen verder oploopt. Geadviseerd wordt om de woning en directe omgeving goed te controleren. Let vooral op verschoven dakpannen. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Rond dit tijdstip gaat de Grand Prix van Oostenrijk van start. Tijdens de race zal de buitentemperatuur zo rond de 31 graden schommelen en daarom heeft de FIA een hitteprotocol ingesteld. De coureurs mogen een koelvest dragen. Degenen die dat niet willen moeten extra gewicht aan hun wagen toevoegen. Max Verstappen zal vanaf de 5e plaats starten en de Brit George Russell start vanaf pole position. De Britse koning Charles laat via sociale media weten dat het Schotse voetbalelftal met opgeheven hoofd thuis kan komen nadat het team op het WK werd uitgeschakeld. Charles zegt dat de spelers in hun thuisland veel mensen vreugde hebben gebracht. Schotland deed voor de 9e keer mee aan het wereldkampioenschap. De laatste keer was in 1998. Het lukte het land nooit voorbij de groepsfase te komen. Verder wenst Charles Engeland, Australië en Canada nog veel succes in het vervolg van het kampioenschap. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
9: Valdorpelshop.nl.
10: Ze zijn er nog.
9: nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Seabreeze zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radioseabreeze.nl/donatie. Radio Seabreeze, het geluid van vrije radio.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

Maar we zeuren er niet over, jongens. Feeling hot, hot, hot. Is het een keer zomer? Dan gaan we toch echt niet zeggen van, jongen, niet te warm, maar feeling hot, hot, hot. Ik vind het gewoon lekker. Ja. En ik kan, ik heb natuurlijk makkelijk praten. Ik kan de hitte ontvluchten in een lekker koele studio. Het is 22 graden hier binnen. Aircootje staat aan. Buiten is het 30 graden in Zuidwest-Brabant. En dit is een van die lekkere, zoele tracks die een aantal weken geleden uitkwam. Dat is ook nog een speciale aanbieding. Het hele album is trouwens best om te pruimen. En je hoort hem uiteraard weer hier op het nostalgisch verfrissende geluid van Radio Seabreeze. Dit is Jay Zine.

1979, het was de allereerste hit van Toto in Nederland. De kennismaking met deze legendarische band wil ik al 18 keer live hebben mogen aanschouwen. En ik vind ze elke keer weer beter worden, jongens. Maar ja, wat dat betreft ben ik een beetje bevooroordeeld. Want ik ben, zoals je dat met een mooi net woord zegt, ik ben een superfan. En hier een aantal kilometer verderop, net over de grens, zeggen ze, jij bent daar een enorme superfan van. Ik ben daar een superfan van, ja. Of was het nou van fan? Ja, altijd zoiets. 18,5 over de klok van 3 uur, nog tot 4 uur. Anton Nachts aan bij hier op het nostalgisch verfrissende geluid van Radio Seabreeze. Sinds 2016 zijn we onafgebroken in de lucht op de 1098 kHz. En straks ook weer op de 1395. Duurt niet lang meer. Zometeen verstaanbare muziek van Flair en Door het Oog van de Nacht. Maar eerst lekkere zomerse klanken. Zwoele klanken van Eros Ramazzotti en Tina Turner. Dit is Cose della.

0: waren blauwe. Ik kijk je diep in je ogen, het waren blauwe. Jongens toch, hè? Ik kruip door het oog van de nacht.
1: Maar is het lekker, hè?
0: Ja, dat weet ik niet. Het is 3:55. Ik kreeg een berichtje via
2: WhatsApp
0: van Patrick van Heuvel. Als hij ging hem ook via het internet aan het uitzenden. Via Facebook. Daar had ze zomaar. En probeert ze zomaar een berichtje, Patrick. Ja, dat is zomaar. Ja. Doe niet anders. Hè. Net, wat dat betreft zijn we net konijntjes. Die proberen ook allemaal maar het een en ander. En dan, ja. Konijntjes. Proberen die? Ja, die proberen. Ja.
1: Maar is het lekker, hè?
0: Volgens de konijntjes wel. Patrick van der Heuvel, hij reageert, ik zei het al via
2: WhatsApp.
0: Voor jou, Steamhammer Sam. Steamhammer.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Woensdag 24 juni is de Brits-Canadese zanger David Clayton Thomas overleden. In 1968 verving hij Al Cooper als zanger van de groep Blood, Sweat and Tears. Met David in de gelederen scoorde de groep zijn grootste successen. In 1969 en 1970 scoorde Blood, Sweat and Tears 3 top 40 hits met You've Made Me So Very Happy, het door David geschreven Spinning Wheel en Heidi Ho. Het laatste nummer was de grootste hit van de groep in ons land en bereikte de 12e positie in de top 40. In Canada en de Verenigde Staten had Blood, Sweat and Tears meer successen. In 1972 verliet David de groep om een solo-carrière te beginnen, maar die kwam niet echt van de grond. Later zou hij nog 2 keer terugkeren bij Blood, Sweat and Tears. David Clayton David overleed in het St. Michael's Hospital in Toronto en werd 84 jaar.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

grootste hit van Blood, Sweat and Tears in ons land. Het uit het kader van de Heroes in Heaven, David Clayton Thomas. Je kon het horen in de Heroes in Heaven. Overleed afgelopen woensdag op 84-jarige leeftijd. Boy.

Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en... Seabreeze AM.

zullen weer weer dan kan deze muziek uiteraard niet ontbreken. Club Tropicana 1983. George Michael en Andrew Ridgely, oftewel de Wampies. En Club Tropicana. In het vorige programma tussen 12 en 2 draaide Milko Roodnat de originele van dit nummer. California Dreaming. In een 2026 jasje gestoken door Kate Hudson.

Je hebt van die covers die overstijgen het origineel. En dit is er zeer zeker een. De live uitvoering van John Farnham is ook uitgebracht door Tina Turner, die we in het eerste uur draaiden. En origineel uiteraard van de Beatles. En dit was die schitterende uitvoering van de ongekroonde koning van Australië, John Farnham. 12:04, tijd dat we eens de oude speciale aanbieding van vorige week gaan draaien. Inderdaad, het is de spiksplinternieuwe van Bruno Mars. Dit is

over de Dam. Ja. Over de Dam. Zou zomaar over de Brouwersdam kunnen gaan, jongens. Ze dus organiseren jaarlijks hun eigen feestje op de Brouwersdam in Zeeland. Bluff was dat. En over de Dam, alweer uit 2017. Kijk ik naar de klok, dan zien we dat die tikt. Het klokje van gehoorzaamheid, zoals te doen gebruikelijk. We hebben er nog één voor je. Zometeen na 4 uur, Marcel Joustra heeft een speciale gast in de studio waar hij samen het programma mee draait. Tussen 4 en 5, Shifting Sands. Tussen 5 en 6 hebben we uiteraard nog Anna Zijlstra met Windkracht 5. Die is gaan liggen vanuit de tuin, uit het tuinfeest. Tussen 6 en 7, Gerrooy met de Sunday Grooves. En ik spreek je straks om 7 uur weer. Zonder beeld, maar wel met geluid in de Classics of Rock. Dit programma is er weer volgende week om 2 uur, zaterdag en zondag. Tot besluit, Ryan Paris. Hoi!

0: nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. En gisteravond laat en vannacht werden honderdduizenden bliksemflitsen geteld. Het gaat om ruim 300.000 ontladingen. Weerplaza-weerman Berend van Straten noemt dat unieke hoeveelheden die goed laten zien hoe extreem de buien waren. De eerste zware onweersbuien vonden in het westen van het land plaats en Van Straten meldt dat hier supercells bij zaten, het zwaarste type onweersbuien. Er viel ook hagel in de provincies Flevoland en Utrecht werden hagelstenen van 5 tot 7 centimeter groot gesignaleerd. In de buurt van de Franse stad Nancy is vanmorgen een vliegtuigje neergestort. Aan boord zaten 11 personen. Ze zijn allemaal om het leven gekomen. Het gaat om de piloot en 2 groepen van 5 parachutisten, waaronder verpleegkundigen die voor de eerste keer een parachutesprong gingen maken. Het vliegtuig stortte vlak nadat het was opgestegen op een grasveld langs een weg in de buurt van Huizen neer. De politie heeft de omgeving afgezet. Hulpdiensten rukten massaal uit. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. De TT van Assen is vandaag door de Japanner Ai Okura gewonnen. Marc Marquez, die vorig jaar won, moest dit jaar genoegen nemen met de 7e plek. Hij probeerde in de buurt van een van de podiumplekken te komen, maar reed de grindbak in. Een andere favoriet, de Italiaan Marco Bezzecchi, startte vanaf de 3e plek, maar moest het na 2 rondes opgeven omdat hij uit de bocht vloog en viel. Bezzecchi werd voor controle naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten kan nog een bui vallen met kans op onweer. Bij een matige westenwind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis, al vanaf €4,99 per jaar, voor 2500 games bij rekenduo.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zijn voorliefde voor muziek schrijft hij in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sands.

0: Phil Collins met You Can't Hurry Love op deze mooie zondagmiddag, de 28e juni. Laten we eens eventjes Anton Nachtzaam bedanken voor zijn voorgaande twee uur. En nu een uurtje als Joustra Shifting Sense. Maar ik heb iemand naast mij zitten. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag allemaal.
0: Stel jezelf eens eventjes voor, joh.
1: Nou, ik ben een oud collega van je.
0: Ja, en vriend ook nog, hè?
1: En vriend ook nog. Ja, dat was ook nog extra's.
0: Zo'n beetje 10 jaar geleden dat wij met Radio Seabreeze zijn begonnen, was Robin van Gorinchem eigenlijk een van de eerste jocks die ook meedeed met het hele verhaal. De openingsuitzending kwam ook uit zijn huis vandaan. Het hele team was daar destijds.
1: Dat was wel heel gezellig. We hebben toen ook nog een barbecue gehad.
0: Zeker.
1: Maar het was gewoon echt alle DJ's bij elkaar in Studio 15.
0: Ja, maar van die DJ's van toen zijn maar weinig meer over, Robin. Ik denk dat, wie zijn wij? Ton is nog over. Ik denk dat Anders Zijlstra er nog van over is. Ik denk dat je dan aardig doorheen bent.
1: Ja, want ik was er ook niet meer.
0: Nee, jij bent zelf weer gegaan. Maar goed, het is helaas. Misschien kom je terug straks in de uitzending. Komen we wel eventjes terug op een aantal zaken. Voor het zover is, maar laten we gewoon niet vergeten ook veel muziek te gaan draaien. Wat zeg je bijvoorbeeld van het lekkere volgende nummer van Duff? Ja, Kodo, die regeert des Hastes, weet je nog wel. Uit zal het zijn geweest, ik weet het niet meer.

0: Prachtig. Ik heb gewoon het einde uit laten draaien. Duff met Kodo. Lekker deze middag weer even te bevullen met muziek. Samen met Rockin' Robin hier naast mij. En ja, Rockin' Robin draaide vooral altijd platen uit de jaren 80, Robin, hè?
1: Ja, ik ben echt een 80.
0: Ik zat meestal achteraan met dat plaat uit de jaren 60, 70. Ja,
1: jij had er weer meer die oude meuk.
0: Ja, ja, jij riep me ook altijd ouder. Ik ben ook ietsjes ouder. Het is trouwens niet te zien, hoor. Ik vind persoonlijk dat ik nog prima met hem mee kan komen. Ja. Dus, maar goed, hij noemde me altijd ouder. Ik was ook een beetje de ouder van het station. Dus ja, ik draai af en toe wat andere platen, Robin, dat jij misschien zou hebben gedraaid. Maar dat geeft natuurlijk niks.
1: Nou, dit is Patricia Pai, hè?
0: Lekker.
1: Met Tomorrow.
0: Zover is het nog niet. Dat duurt nog een paar uurtjes. We genieten nog van de dag. Yes.

0: Patricia Bai met Tomorrow. Hey Robin, altijd 4:15 heb ik een item in mijn programma. Jij luistert toch wekelijks, zei jij?
1: Ik luister elke week, ja.
0: Dat vind ik wel heel fijn, want ik bedoel...
1: Hoe laat was dat ook alweer?
0: 4:15.
1: Oh ja, dat klopt.
0: Het is wel een voorwaarde om terug te kunnen komen. Als je ooit weer op ons programma gaat draaien, dat je natuurlijk wel weet hoe de andere jocks het doen. Heb ik altijd een item in mijn programma? Weet je ook wat dat is?
1: Volgens mij is dat de platenkoffer, of niet?
0: Klopt, ja, de platenkoffer van Renate. Op het jaar dat ze zeg maar zo'n beetje 17 werd, had zij een platenkoffertje met allemaal platen erin. En behalve David Bowie en vooral heel veel David Bowie die je niet kent, daar heeft ze ook nog een ander nummer in zitten. En het grappige daarvan is eigenlijk dat het een plaat is die je niet verwacht bij haar.
2: En dan nu tijd voor de platenkoffer van Renate. Wat zou daar vanmiddag weer in zitten?
3: Want dan...

0: Ja, maar ik vind je ook wel een klein beetje macho hoor, Jonas.
1: Klopt. Ja.
0: Ja, brede schouders, dikke tattoos. Ja. Ik krijg ook van Sita Pruis. Oh, zit Rockin' Robin naast je. Zit al helemaal te glimmen, die Sita Pruis. We draaien straks een nummertje voor jou, Sita. Komt helemaal goed. Maar tot die tijd veel muziek en vooral uit de jaren 80. Dat was jij echt altijd gewoon fan van, hè?
1: Ja, absoluut. En van kruiwagens.
0: Zoals deze van Bruce Springsteen met I'm on Fire. En als je naar de temperatuur buiten kijkt, dan is dat ook geen verrassing. Want hoe krijg je het koud in dit soort dagen, Robin? Weet jij dat?
1: Nou, een airco voor hier in de studio is misschien een goed idee.
0: Misschien. Maar ventilator doet het trouwens ook heel erg goed.

Bruce Springsteen met I Am On Fire. En we vinden later een standje hoger gezet. Dus intussen valt het alweer aardig mee. Nederlandstalige muziek, maar ook Engelstalige. Maar ook heel veel Duitse muziek. Ik blijf dit een lekker nummer vinden van Lucy Electric. Ik ben zo froh dat ik een meisje ben.

0: jouw jeugd. Jouw jeugd. Jouw jeugd. Dit is Marcel Joustra op Radio Seabreeze.
1: Jouw jeugd, dat is al een heel lange tijd geleden, Robin, hè?
2: Heel erg leuk.
1: We worden
2: nog langer.
1: We worden bijna oude mannetjes, maar het blijft gewoon leuk dat je dit soort platen kunt draaien. Gewoon op een lekkere zondagmiddag. Inks met Never Tear Us Apart. En straks een speciaal nummer wat Robin heel mooi vindt.

0: toch wel weer leuk om dit radio gebeuren weer te doen. En ik was laatst eventjes bij mij thuis mijn minidiscjes zijn weer dan doornemen. En toen kwam ik de Fleetwood Mac tegen, Tango in the Night. En toen dacht ik van, als ik weer een radioprogramma ga doen, dan moet ik dit nummer gewoon even gaan draaien. Want ik vind eigenlijk dat hij een beetje, ja, onder is gesneeuwd. En ja, hij is ook alweer vanuit 1987. Dus Fleetwood Mac, Tango in the Night.
1: Robin van Gorkum.

0: Ja, daar ben ik
1: ben nu zo oud toen jij dat was.
0: Ja, we zitten lekker om die plaats verder te praten. Hij zei, ik ben dus ook wat ouder geworden. Nou, hij is wel ouder geworden, maar niet wijzer hoor. Hij praat, probeert wat langzamer te spreken. Dat heb ik in de loop van de jaren ook geprobeerd.

0: Dave met Du Côté de Gessoin. Speciaal voor Zita Pruis daar in het mooie Budderum. Hey Robin, verder met de muziek uit de jaren 80 waar jij van houdt. Want dit nummer, dat ligt jou ook wel, hè?
1: Ja, dit is natuurlijk Roxette en The Look.

Lekker om dit soort nummers weer eens een keer te horen. Ik draai zelf niet zo heel snel in mijn programma, maar nu Robin naast me zit, denk ik, ja, ik vind het gewoon leuk om weer een keer te horen en een keer weer te doen. Geldt ook voor René met High Time He Went. De vent die ging er vandoor op het moment dat eigenlijk ergens om ging. Ik vraag me wel eens af, zou er misschien een moment zijn geweest dat hij ja had moeten zeggen? Want dan heeft hij wel een goed moment uitgekozen. Ben het Herman met hem eens.

0: Shifting Sands op deze mooie zondagmiddag. 28 juni samen met Robin van Gorinchem hier lekker live in de uitzending. Dus voor de mensen die het meekrijgen, ja, hij komt vast wel een keertje weer terug. Althans, dat hoop ik wel, Robin.
1: Ja, dat hoop ik ook.
0: Ja, hoop ik ook. Is je helemaal verbaasd.
1: De spullen heb ik
0: wel.
1: Wil
0: je mij terug hebben? Ja, de studio is half afgebroken. Echt, die studio die jij had, daar konden gewoon, denk ik wel, iets van 6 of mensen tegelijk presenteren.
1: Ja, dat was gewoon echt een grote studio. Wat je ook wel bijvoorbeeld bij 538 hebt.
0: Absoluut.
1: Daar kon je gewoon met meerdere mensen gewoon aanschuiven.
0: Ja, zeker. Allemaal een eigen terminal voor ons. Of een monitor, of hoe je het stellen wil. En dat was gewoon echt super gezellig. En Robin zat er als een technicus tussenin. En uiteraard schoof hij niet alleen de plaatjes voor een ander, maar ook voor zichzelf. En ook dat andere programma, dat eigen programma waarmee jij echt, zeg maar, op zwart bent gezet ooit eens een keer bij RTV Kanaal 30.
1: Nou, Wat was dat? Dat was Daisy, haar programma.
0: Oh ja.
1: Was gewoon Love Radio. En dat ging eigenlijk dat was voor de christelijke gemeenschap toch iets te zwaar.
0: Ja, de RTV Kanaal 30 die zond uit voor de locatie Tietje Extra Deal. En voor de mensen die dat een klein beetje weten, dat het gereformeerde geloof daar toch wel een beetje te zwaar tilt aan dat soort grappen en grollen. Dus het was een beetje de tijd.
1: Ja, het was een heel leerzaam programma.
0: Zeker,
1: was dat gewoon.
0: Zeker.
1: Het was echt gericht op jongeren.
0: Zeker.
1: En en vooral voor dat deel in het land. Misschien wel echt wel noodzakelijk, maar ja.
0: Ja, gemeenteraad begon later trouwens te klagen over dat, zeg maar, er veel meer stroom werd verbruikt vooral na dat programma. Want de mensen lieten de lichten aan in plaats dat ze stiekem een nummertje donker maakten. Ja, maakte het gewoon in het licht. Dus, ja, ik zou zeggen, wat past erbij? In het donker van Cadans. Maar die heb ik niet klaarstaan. Nee, welke heb ik wel klaarstaan? Een lekker nummer van de Pretenders. Back on the Chain Gang. Nee, geen gangbang, de Chain Gang. Moet ik wel goed zeggen. Ja, je zit er helemaal in die sfeer, hè.

0: Pretenders met Back on the Chain Gang. Lekkere muziek uit inderdaad de jaren 80. En ik heb nog een nummertje klaarstaan, Robin. Dit is volgens mij helemaal op jouw lijf geschreven.
1: Phil Collins, You Can't Hurry Love.

0: Collins met You Can't Hurry Love. En daarmee zit ook bijna aan het einde van ons programma, Robin. Ja, ik weet, vond je het leuk? Vond je het leuk genoeg om weer eens een keer zelf te doen?
1: Ik vond het hartstikke leuk. Ik krijg toch weer de kriebels eigenlijk. Ja. Dat is het gevaarlijke hieraan.
0: Ja, ik weet het helemaal. En mocht je eigen studio niet klaarstaan, ja, weet je, dan kan je altijd hier een keer komen om zondagmiddag om even de uitzending te doen. Hoe wel op mijn uurtje, want als je één keer begint bij ons, dan zit je er ook aan vast.
1: Ja, dat is een contract in drievoud, toch? Was dat?
0: Ja, absoluut. Je moet nog naar de ballotagecommissie ook nog. Dus ja, okay. We gaan hem zeker horen. Laten we even verder gaan met de muziek, want het is bijna 5 uur. En dan komt die Anne Zijlstra. Die staat waarschijnlijk op de deur direct te bonken. Heeft altijd ontzettende haast. Eerst een lekker nummer van Kadans.

0: Het meest belangrijke in het leven tussen mensen, intimiteit, Robin.
1: Ja, je mag mijn benen wel nu loslaten, hoor.
0: Ja, je moet je volgende keer blijven scheren trouwens, nou, want ik vind het wel harig, hoor. Hé, hey, wat ons betreft veel plezier dadelijk bij Anne Zijlstra met zijn Windkracht 5. Ja, ik hoop je gauw nog een keer terug te zien, Robin.
1: Ja, het kriebelt, hè, dit, hè.
0: Ja, snap ik.
1: Dus dat wordt weer aan de bak.
0: Als het kriebelt, dan moet je...
1: Ja, moet je een studio bouwen.
0: Zo is het.
1: Ja.
0: Hey, wat mij betreft graag tot vrijdagmorgen ben ik alweer. En volgend weekend maken we nog een lekkere dag van. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Door het noodweer van afgelopen nacht hebben schadeverzekeraars ondertussen voor tonnen aan schadeclaims ontvangen. Het gaat om honderden meldingen. Allianz Direct kreeg meteen 200 tot 300 schademeldingen binnen. De storm van vorige week leverde 100 meldingen op. Het gaat om een forse stijging. Univé zag rond de 130 claims binnenkomen. De kosten daarvan bedragen nu al een kleine 155.000 euro. ASR ontving 41 meldingen en de NN-groep rond de 150. UNICEF verwacht dat 1,8 miljoen Venezolanen die getroffen zijn door verschillende zware aardbevingen hulp nodig hebben. 3 dagen nadat de hulpverlening op gang kwam, wordt duidelijk waar er precies behoefte aan is. Verschillende ziekenhuizen en 432 scholen zijn door de ramp beschadigd geraakt. Scholen die niet getroffen zijn, worden gebruikt om ontheemde gezinnen op te vangen. Onder de hulpbehoevenden zijn 680.000 kinderen. De aardbevingen hebben aan zeker 1430 mensen het leven gekost. Door de zware onweersbuien afgelopen nacht is de zwemwaterkwaliteit op verschillende plekken in het land verslechterd. Dit komt doordat door de regenval rioolwater in het buitenwater terecht is gekomen. In de regio Amsterdam, waar onder andere De Bilt, Weesp, Hilversum, Amstelveen en Uithoorn ondervallen, luidt het advies om tot woensdag niet in het buitenwater te gaan zwemmen. Negeren mensen dit advies, dan bestaat er een verhoogde kans op ziektes. Op een partijcongres heeft de Russische president Poetin gezegd dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar dat die tijd de Russen veel geleerd heeft. Afgelopen vrijdag lieten de Russische autoriteiten weten dat er in 1 nacht tijd 660 Oekraïnse drones waren onderschept. Het gaat om een van de grootste Oekraïnse droneaanvallen in deze voortslepende oorlog. Oekraïne probeert de Russische olie- en gasbranche zoveel mogelijk te beschadigen. Volgens het Russische leger wordt er aan het front vooruitgang geboekt. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: This is the beginning of the show. Enjoy.
16: Iedere zondag. In de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zeelstra.

1974 was het jaar waarop deze plaat uitkwam. Het album was On The Border en je hoorde natuurlijk die Eagles. Maar wat veel belangrijker is, is dat het weer. Het is zomer. Het is zondagmiddag. We schrijven 29 juni. Tijd voor Windkracht 5.

Heerlijke muziek. En wat hebben we allemaal al gehad? Laat je lekker weer meenemen en verwennen. Tot 6 uur ben ik er met Windkracht 5, Anne Zijlstra. En ik bedank natuurlijk Marcel Joustra voor het uurtje hiervoor. Ja, we zwijmelen weer langzaamaan naar de avond. We zijn er al vanaf vanochtend 7 uur. En ik zou zeggen, ja, je hebt al een hele portie hits en oldies gehad natuurlijk. Maar wat belangrijker is, is dat de zomer nog steeds onder ons is, vrienden. En ook Windkracht 5 met Anne Zijlstra is er nog steeds. Voor de insiders en dieren of wachten, geen popagenda. Kijk even op www.neushoorn.nl en ook op www.iduna.nl voor de laatste statussen. Want het is een beetje zomerreces. Dat heet ook wel eens kommer en kweltijd rondom dat soort evenementen. Het is immer rust. We hebben vakantie. We gaan naar 2000 en wat was het? 4, volgens mij 6. Hier zijn de Red Hot Chili Peppers met hun Danny, California.

We krijgen onze portie gitaren wel een beetje mee hier. Red Hot Chili Peppers, het album was Stadium Arcadium. En Danny California werd geïnspireerd op een meisje die heette Danny. Ja, en ze kwam ook nog uit Californië. Hoe makkelijk kan het zijn? Ja. In ieder geval, die had een fast en een poor life. Oftewel, ze had een slecht leven. Ze was jong moeder. En ze moest het eigenlijk doen met een social welfare uitkering. En dat redden ze eigenlijk niet op. Heel veel inspiratie ook voor de dijk in 89. Het album Niemand in de Stad. En daarvan dezelfde titeltrack.

1989, het gelijknamige album van de Dijk heette ook Niemand in de Stad. En gaat natuurlijk over de grote stad, onze hoofdstad Amsterdam, waar je eigenlijk wel woont. Heel veel mensen om je heen hebt, heel veel vrienden, maar je je toch heel erg eenzaam kunt voelen. En daar gaat het plaatje over, ze werden geïnspireerd. Helaas maken ze geen muziek meer, althans geen nieuwe muziek. En ze treden ook niet meer op, misschien komt dat er ooit nog eens van, want ze worden gemist in muziekland. We gaan naar OMD, hier is Forever, Live and Die.

0: Heb jij je favoriete plaat nog niet gehoord? Blijf luisteren. Hij is nooit ver weg.
1: Nee, en natuurlijk is dat zo voor sommige mensen die een verzoekje indienen. Die hebben natuurlijk een streepje voor. En dat deed natuurlijk ook meneer Van Rouge. Oftewel Gert Nitters, mijn groot impresario, inspirator en ja, tevens presentator van het programma Jazz Go Blue. Elke twee weken op RTV NOF vanuit Burgum natuurlijk, Gert. Proost daar en hou je natte lappen maar een beetje op je knieën. Want de warmte die is nog niet helemaal weg natuurlijk. We gaan voor hem speciaal terug naar 69. Hier zijn Blood, Sweat and Tears.

Frontiers 1969. En het trieste nieuws kwam tot mij dat de leadzanger van dit nummer, David Clayton Thomas, afgelopen woensdag is overleden in Canada en Ontario, vrienden. Weer een groot artiest van ons heen gegaan. Speciaal voor Gert gedraaid deze klassieker. En we gaan weer door met nog een andere klassieker. Fleetwood Mac, 77 Rumors, You Make Love and Fun.

1977, You Make Loving Fun, natuurlijk Fleetwood Mac. En het leuke van dit nummer is dat het geschreven is door Christine McVie en ook gezongen. Ja, en het ging allemaal over het liefdesverhaal en het bewogen liefdesleven van ook bandlid Lindsey Buckingham samen natuurlijk met Stevie Nicks. En dat soort muziek hoor je hier natuurlijk op Radio Seabreeze. We zijn er 24 uur per dag en we zijn bijna 5:30. Geen oude nieuwsfeiten, nee, want dat heb je morgenochtend. En ook geen artiesten op bezoek in de regio dit uurtje. Dus we hebben gewoon lekkere muziek. En we gaan even naar Düsseldorf, ja, vrienden. Und Wuppertal. En dan komen we uit bij de band Veel Farben. Is zijn einmaliges Aufgabe hier in Windkracht 5. We gaan naar 1 jaar. Voll. Viel Spaß, ja!

waren tijden 1991 en in plaats van artiesten op bezoek in de regio werd je getrakteerd op DJ Jazzy Jeff en de Fresh Prince of Bel-Air, vrienden, met Summertime. Want dat is het natuurlijk teden ten dagen. Lekkere temperaturen en geniet van de zon. En nu Old Blue Eyes.

word ik echt blij van. Ja, echt. It's alright. It's alright. Het stemgeluid van John Watts hoorde je in 1980. Het album was Going Deaf for a Living. En de band, ja, die band, dat is natuurlijk Fischer Z of Fischer Z of Fischer Z. Het is maar wat je wil.

Ja, je hoorde Amerika met het prachtige Mad Dog hier bij... Staat er nu al aan, iemand aan de bel te klingelen? Het is nog niet eens 6:10. Ja, ik zie hem al heen en weer lopen. Dat is natuurlijk mijn radiocollega Ger de Rooy. Die heeft allemaal LP's op zijn rug gebonden. Nou, volgens mij zit hij ook bommetje vol straks tussen 6 en 7. Blijf luisteren in ieder geval. We gaan

Ja, blijf in ieder geval lekker dezelfde kamer een beetje besturen. Daarover zong Bob Marley met zijn Is This Love. Het kwam allemaal uit 1979, vrienden. En ja, dit programma loopt langzaam een beetje weer van de berg af. We kruipen langzaamaan naar 6 uur toe. Gerde Rooij, die zag ik al een beetje heen en weer lopen. Wat ijsberend. Komt allemaal goed, Ger. We gaan even terug met The Three Degrees. En blijf.

0: Oh jee, ja. In the name of love, Thompson Twins. Ik kan het nog net op tijd doen, want hier staat mijn grote vriend weer op deze warme zondagmiddag. Hey Woody.
1: Wie net al?
0: Ja vrienden, het zit er weer op. Deze uitzending van Windkracht 5 is weer voorbij. Maar niet getreurd natuurlijk, want straks na het nieuws dan is hij weer aanwezig. En dan heb ik het over Ger de Rooij natuurlijk met zijn Sunday Grooves. En kijk voor de rest van de programmering even op radioseabreeze.nl. Ook even bij de merchandise. Morgen vroeg ben ik er weer met een vonkel nieuwe eruit om 8 uur, vrienden. Maak er nog een zwoele avond van. Hier zijn nog de Mavericks en hoi hoi.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. De Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Morgen en dinsdag rijden er op meerdere trajecten minder intercities en sprinters, zegt de NS. Door de hitte vielen er treinen uit en raakten wissels defect. Afgelopen nacht zorgden omgevallen bomen en blikseminslag voor extra problemen op het spoor. Daardoor konden sommige treinen niet op tijd worden gerepareerd of ingezet. Volgens de NS blijft de overlast de komende dagen voor reizigers beperkt. Maar de spoorvervoerder raadt wel aan om even de reisplanner of app te checken voor vertrek. En de Russische president Poetin zei op een partijcongres dat Rusland een moeilijke tijd doormaakt, maar ook dat het land daar weer sterker uitkomt. In één nacht heeft de Russische luchtaanveer naar eigen zeggen 660 Oekraïense drones onderschept. Oekraïne richt die aanvallen vooral op de Russische olie- en gassector om zo de aanvoer voor defensie te laten stagneren en de economie te raken, zodat burgers gaan morren. Rusland beweert intussen ook verder terrein te hebben veroverd aan de frontlinie. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Ja, die groove die zit er alweer lekker in hè, op zondagavond. Zeker weten. Bobby Thurston was dat. Een lekkere discoplaat van het begin van deze Sunday Grooves. Goedenavond. En dankjewel Anne Zijlstra voor het voorgaande uurtje hier op Radio Seabreeze. Het was weer een fris windje op zondagmiddag. Tot 7 uur weer. Wat fijne plaatjes hier op Radio Seabreeze. Met onder andere de Beatles en de Stones.
1: All the moves in Sunday Grooves met Gerda Roy.
2: Goedenavond.
3: Seabreeze.

Hits draaiden we. Gevolgd door Hessel, groetjes van Terschelling en Brothers Savage Chariots. Nog meer Nederlandse muziek. Peter Koelewijn en mij, oh mij.

0: Dat blijft voor mij altijd een kermisplaat. Op de een of andere manier draaiden ze deze plaat altijd op de kermis bij ons op het dorp. Vroeger, lang geleden. Emerson, Lake en Palma. En The Lucky Man. En daarvoor Mij, oh mij, van Peter Koelewijn. En toegekomen aan de Beatles en de Stones. Voorafgegaan aan de Beatles scheurkalender. Hè? Ja, ja. Wij lezen vandaag op het blaadje. 7 februari 1964 kwamen de Beatles voor de eerste keer in Amerika aan op JFK Airport. En op de plek van hun persconferentie hangt een plaket. Een van de weinige plakets buiten Engeland waarop de Beatles worden herdacht. Groot staat erop. Beatles Arrival at JFK. 12 regels tekst, waaronder A Sweeping Transformation of American Culture.
1: The Beatles and the St-

Rolling Stones, Painted Black, 1966. In de zomer van dat jaar stond de plaat op nummer 1 in Amerika. Ook in Nederland 3 weken op nummer 1. En in Engeland, in Frankrijk en in Canada. Dus echt een wereldhit voor de Stones destijds. En later in 1990 haalde hij nog een keer nummer 1. Want toen werd de plaat veelvuldig gebruikt in de tv-serie Tour of Duty. Weet je nog? Ja. De Beatles draaiden we met Long Tall Sally. Een oud nummer van Little Richard uit 1956 al. En de Beatles coverden dat op een van hun eerste albums. Wekelijks hoor je ze terug hier in dit programma. Maar dat weet je zo onderhand wel. Hè? Ja, ja, natuurlijk. Iedere zondagavond suggesties. Nog steeds van harte welkom op ger@radioseabreeze.nl. Eens even kijken. Wat hebben we onder dit knopje zitten? Oh ja, dat is ook een leuke plaat van Spandau Ballet. Even terug naar de prachtige jaren 80. Hier is Gold.

0: Willem Duin. En Willem, wat heb je grote handen. Een bek vol gouden tanden. Ja, dat had hij allemaal. En hij is veel te vroeg overleden eigenlijk. Hè. Een van de twee van Mout en McNeil. Want daar had hij samen met Maggie McNeil in de jaren 70 enorm veel hits mee natuurlijk. Hè. Ook nog Jazzy Jeff, DJ Jazzy Jeff wel te verstaan. En The Fresh Prince. En The Summertime. Een van de ultieme zomerplaten. Al jarenlang. Ik zo'n classic. Over classics gesproken, Bob Seger.
1: Standing on the corner at midnight.

Love is just for pleasure. Inderdaad, Young Gun, Silver Fox van het album Pleasure, dat je gewoon eigenlijk moet opeten in deze dagen. Wat een heerlijke zomerse muziek om te draaien. Trouwens, in de winter klinkt dat ook heerlijk. Maakt niet uit, je kan het altijd opzetten. Ja. En daarvoor Main Street, Bob Seger en de Silver Bullet Band. De man is zowat met pensioen ook, maar ja. In de jaren 70 had hij zijn hoogtijdagen. Ja, ja. Hij scoorde niet hit na hit, althans in Amerika. In Europa was het wat minder. Maar... En ja, dat hebben we een beetje op latere leeftijd al een beetje leren ontdekken. Wat een goede platen heeft die man gemaakt. Ja, ja. En ook veel geschreven voor anderen natuurlijk. Radio Seabreeze op zondagavond. Straks na zevenen is er Classics of Rock natuurlijk. Zoals je gewend bent met Anton Marzaam. Om 9:00 Colin Peters met The Show en Dream Sessions. Sluit de avond af tussen 11 en 12. Bart de Zwart neemt je mee naar middernacht straks hier op Radio Seabreeze. Maar eerst nog even wat lekkere zomerse deunen draaien. Ja, ja. Ja, die ventilator staat niet voor niks aan hier, hè? Third World, Now That We Found Love.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. Er is opnieuw een jong kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer viel er in Schiedam een dreumes van 1,5 jaar oud van de 3e verdieping. Het kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen weken waren er al 3 soortgelijke ongelukken in de regio. Op 18 juni viel een kindje van 3 hoog uit een pand in Dordrecht. Eerder die week overleed een 2-jarig jongetje na een val uit een raam in Rotterdam-Charloes. En vrijdag viel een kind van een balkon op de 7e etage van een flat in Rotterdam. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden na incidenten op het water. In het Groningse Haren kwam een man om het leven nadat hij tijdens het suppen in het Paterswoldse Meer in het water was gevallen. In Vught overleed een 35-jarige man nadat hij gisteravond in de recreatieplas De IJzeren Man in de problemen raakte tijdens het zwemmen. Hij werd ter plekke gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag bezweek hij alsnog. Donderdag kwamen er ook al 3 mensen om bij incidenten op of rond het water. En de Amerikaanse oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger Trump. Op een bijeenkomst voor de Democratische Partij noemde Biden Trump onder meer corrupt, een narcist en een loser. Volgens hem schaadt Trump de NAVO en zet hij de Amerikaanse democratie onder druk. De toespraak van Biden duurde ongeveer 10 minuten en gold als een van zijn felste aanvallen sinds zijn vertrek uit het Witte Huis. In november zijn er in de Verenigde Staten de tussentijdse verkiezingen, de midterms. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cibris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocibris.nl/donatie. Radio Cibris, het geluid van Vrije Radio.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

met Sam en Dave en de Soul Man trad voor deze aflevering van de Classics of Rock op deze zwoele zondagavond af. Een prima goede avond, tot 9 uur. De Classics of Rock met woord van dank uiteraard aan Gerderoy. Hij was het tussen 6 en 7. En dit is muziek van de Warren Treachy. And you can't hurt me anymore.

We gingen nog eens terug naar 1977, het debuutalbum Pure Mania van de Vibrators en Stiff Little Fingers. Dus als ik het wel heb, ook een oude speciale rock request van onze grote vriend Geert de Meer. Daarover gesproken, daarover later ook meer in dit programma. Maar eerst Train. Nieuwe single, die heet Pennsylvania Turnpike. There's a light.

0: Yes, met lead zang en het onmiskenbare stemgeluid van John Anderson. The owner of a lonely heart piekte op nummer 2 in de Nederlandse top 40. 9 weken in 1983. En Train in the Pennsylvania Turnpike zat daar weer voor. Ik had het daar straks al over die rock request van Geert de Meer. Heb jij nou een rock request? WhatsApp de Classics of Rock Studio 0647376692 voor jouw rock request. En deze is van Geert de Meer, The Pretty Things. We gaan terug naar 1965 met London Town.
1: Classics of Rock, Rock Request.

Oprichtte in 2015 in Nice in Frankrijk. Men deelt in hun muziek de passie voor jaren 70 rock, blues, folk en vocale harmonieën. En dit nummer stamde uit 2025. It's Getting Better. En daarvoor dus The Pretty Things uit 1965. The Rock Request van Geert de Meer. Dan nu Juan Belmonte van The Snuts.

Chestnuts is een Schotse indie rockband die in 2015 is opgericht en afkomstig is uit West Lothian, Scotland. Ze hebben opgetreden in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. De band bestaat uit Jack Cochrane, Joe McGilvery en Callum Wilson en Jordan McKay. En werd opgericht toen de leden nog op school zaten. Dus dit was een nummer dat heette Juan Belmont. Zometeen geven we een slinger aan de Classics of Rock Top 100 carousel, maar eerst de Rolling.

lekker van tijd tot tijd zo'n heerlijke bakherrie op je radio. Gaven een slinger aan de Classics of Rock Top 100 Carousel. En hij ging lekker soepel, bleef hangen op nummer 61. Waar we Motorhead vonden uit 1980 en The Ace of Spades. Classics of Rock Top 100 kun je trouwens nalezen op antonnachtzaam.nl. Tabblad Classics of Rock Top 100. En dan kun je alle rangen en standen op je gemakje nalezen. Dan nu Chicago 25 of 65.

En in het kader van de Lange van Nassau kon ik me deze week eigenlijk niet bedwingen. Ik wil hem eigenlijk elke week wel draaien, want ik vind het by far een van de allerbeste tracks van Toto ooit gemaakt. The Home of the Brave in de Lange van Nassau. Niet in het minst omdat de zanger en medeoprichter David Page afgelopen week 72 jaar oud is geworden. Home of the Brave, De Lange van Nassau. En nu Ain't No Talking About Love, Van Halen.

En met Van Halen en Ain't Talking About Love komt weer een eind aan het eerste uur alweer van dit radioprogramma. The Classics of Rock. Zometeen na het nieuws zijn we bij terug voor poging 2. En ik laat je voor nu achter met Jimi Hendrix uit 68. All Along the Watchtower. Ik zeg tot zo direct.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. Bij een vliegtuigcrash bij de Franse stad Nancy zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Het toestel met parachutisten stortte kort na het opstijgen neer, vlakbij het vliegveld. Onder de slachtoffers zijn de piloot, 5 instructeurs en 5 leerlingen. De 5 zouden verpleegkundigen zijn die voor het eerst een parachutesprong gingen maken. 3 inzittenden zouden tijdens de crash uit het toestel zijn geslingerd. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Franse autoriteiten zijn een onderzoek gestart. En bijna 194.000 mensen hebben dit weekend de TT van Assen bezocht. Dat zijn er weliswaar iets minder dan vorig jaar, maar de organisatie had niet verwacht dat het record van toen van ruim 200.000 bezoekers zou worden geëvenaard. Door de hitte kwamen vooral op vrijdag en zaterdag wat minder mensen naar het circuit. De organisatie nam extra maatregelen om de bezoekers koel te houden. De TT van Assen verliep naar eigen zeggen ondanks de hoge temperaturen zonder al te grote problemen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Zin in iets anders dan standaard uit eten in Barendrecht? Ontdek Naap, een authentiek Afghaans-Persisch restaurant met huisgemaakte smaken en onze cultuur aan tafel. Even spieken wat er op het menu staat en meteen een tafel boeken? Ga naar naaprestaurant.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een Valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle Valdorpels, één adres.
9: Valdorpelshop.nl.
10: De 1395 HM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Radio Seabreeze, het is inmiddels alweer bijna kwart over acht, jongens. Dat betekent dat we het tweede uur afgetrapt zijn met Led Zeppelin. Een lekkere, lange Achilles Last Stand. En je weet het, in dit programma proberen we toch zoveel mogelijk de albumtracks van de klassiekers te draaien. En dit hoor je niet zo vaak, vandaar dat we hem ook in zijn geheel voor je draaien. Tot 9 uur nog op Seabreeze AM, de classics. Er wordt met nu de nieuwe Kensington.

Zoals je ook bij ons gewend bent in de Classics of Rock. Het derde nummer van het tweede uur is altijd een track van een album. Ditmaal namen we het nieuwste album van Bad Heart ter hand, You Still Got Me. En van het album draaien we The Wonderful World, die albumtrack hier bij de Classics of Rock.

Een van die grote hits van Three Doors Down en Here Without You. De zomer van 2026. Met uiteraard muziek nu uit de zomer van 1985. Piekt op nummer 26 in de top 40. Drummer, zanger van de Eagles. Dit is Don Henley.

Classics of Rock met muziek van Hawkwind, zo moet ik zeggen. En de Silver Machine uit de jaren 70. Classics of Rock met zometeen Leo Sayer en The Show Must Go On. We hebben Les Humphrey Singers nog en een concert classic. Maar nu eerst een mooie rock ballad van de dames Hart. Het is These Dreams.

Hij bracht afgelopen jaar nog een nieuw album uit, Leo Sayer. Daar is eigenlijk veel te weinig aandacht aan besteed. Wellicht dat we volgende week in dit programma in het item The Album Track een nummer draaien van dat meest recente, nieuwste album van Leo Sayer. Dit was nog een oudje uit de 80's. And the show must go on. Over oudjes gesproken, hier word ik vrolijk van. De Les Humphries Singers uit 71. We are going down Jordan. We are going down.

De Classics of Rock Concert Classic. Ditmaal live, all for a reason. En die Lassie Brothers. Blik op de klokwerpend zien we dat zo'n beetje tegen het einde van het programma lopen. We hebben nog een lekkere lange uitvoering van Neil Young's Like a Hurricane. Die hoor je zometeen tot de sluit van dit programma. Ik zeg alvast nog een hele fijne zondagavond hier op Radio Cyprus. Heb ik laatje achter met muziek uit 2024 van het nieuwste album van A Flock of Seagulls and Him. Fijne avond, fijne zondagavond nog en graag tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. In Venezuela zijn na de zware aardbevingen 33 mensen levend uit het puin gehaald. Volgens de autoriteiten worden er nog honderden mensen vermist, maar op een website van de politieke oppositie staat dat het er bijna 50.000 zijn. Reddingswerkers benadrukken dat de belangrijkste 72 uur voor overlevingskansen bijna voorbij zijn. Het dodental is inmiddels opgelopen tot ruim 1430. Internationale teams, waaronder ook uit Nederland, helpen bij de zoektocht, maar kampen met een gebrek aan materiaal. Het KNMI heeft een uitzonderlijk groot aantal bliksemontladingen gemeten tijdens het noodweer van gisteravond en afgelopen nacht. In 24 uur tijd ging het om ruim 300.000 bliksemflitsen. Het onweer veroorzaakte veel overlast met schade, wateroverlast en meerdere branden in het land. Ook werden festivals en evenementen stilgelegd en viel er op sommige plekken zware hagel die veel schade aanrichtte, met name aan auto's. Volgens het KNMI kan extreem onweer in de toekomst wel vaker voorkomen. En bondscoach Hong Myung-bo van Zuid-Korea is na 2 jaar opgestapt na de vroege uitschakeling op het WK voetbal. Hij deed dat na zware kritiek die ook van de Zuid-Koreaanse president kwam. Die noemde hem onder meer incompetent en sprak van teleurstelling over de prestaties. Hong bood zijn excuses aan en zei volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de resultaten. Zuid-Korea eindigde als derde in de groepsfase, maar het land kwam in 12 WK-deelnames maar 3 keer verder dan die groepsfase. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'S Nachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
14: Say another word. May I present to you
15: Colin Peterson, see if we say it.
16: Bring him in here!
17: Well, smack my ass and call me Judy.
14: The show is on. The show is on.
18: Hey, this is not a test. This is rockin'.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. Het Iraans staatspersbureau Fars zegt dat Iran geen andere keuze heeft dan het ontwikkelen van een atoombom, omdat nucleaire afschrikking nodig is om sterker te staan tegenover onder meer de VS en Israël. Het persbureau verwijst naar historische voorbeelden zoals de Koude Oorlog en conflicten rond Korea en Taiwan. Volgens Fars moet dat leiden tot een betere onderhandelingspositie voor Iran. Maar in het recente akkoord met de VS is juist afgesproken dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen. En Turkije heeft fel gereageerd op de erkenning door Israël van de genocide onder Armeniërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. Maar volgens Ankara is dat een politiek besluit om de eigen beschuldigingen te verdoezelen. Want president Erdogan heeft Israël eerder van genocide in Gaza beschuldigd. Nu zou Israël met deze erkenning willen terugslaan. Turkije heeft genocide op Armeniërs tijdens het Ottomaanse Rijk altijd ontkend. Maar historici schatten dat in 1915 en 1916 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs zijn omgekomen. Het weer vanavond en vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
5: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
7: You can have vegetables, lots of them, on your table this summer if you have your own Victory Gardens. Yes, there's no restriction on home canning and home processing of vegetables and garden fruits and berries. And be prepared to grow your own.
8: Finally, there's an alternative.
9: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
10: This is Colin Peterson.
11: What are you doing?
10: He's a pirate.
12: That's got to be the best pirate I've ever seen.

0: You're listening to The Show with Colin Peters.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. Er zijn in Europa in een week tijd zeker 1300 mensen overleden door de extreme hitte, zo meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De hittegolf zorgde in meerdere landen voor recordtemperaturen en extra sterfte, onder meer door verdrinkingen en hittestress. Ook in Nederland was het extreem warm en werd zelfs code rood afgegeven. Volgens de WHO zijn er steeds vaker en intensere hittegolven. In Polen, Tsjechië en Hongarije was het vandaag ruim 40 graden, in Duitsland 41,5 graad. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer. Vannacht kan er in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen. Verder blijft het droog. 'Snachts is het zo'n 17 graden bij weinig wind. Morgen 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout,

0: en stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van vrije radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris, het geluid van vrije radio.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

iets hoeft uit te leggen en je even mag loslaten wat achter je ligt. De komende tijd hoor je love songs die zacht binnenkomen en langzaam blijven hangen. Welkom bij Dream Sessions.

Dit is muziek voor momenten waarop de wereld even stiller mag klinken. Niet om ergens naartoe te gaan, maar om precies hier te blijven.

Er zijn liedjes die niet op de voorgrond treden, maar wel dichtbij blijven. Alsof ze met je meezitten, zonder iets te verwachten. Die liedjes draaien we in Dream Sessions.

0: sessions.
1: Wat je vandaag hebt meegemaakt, hoeft nu even geen rol te spelen. Laat het los, al is het maar voor de duur van dit nummer. Dit zijn de

Misschien herken je het gevoel dat deze muziek oproept. Dat ene moment waarop alles even klopt, zonder dat je kunt uitleggen waarom.

Sessions is er voor die momenten. Klein, persoonlijk en helemaal voor jou. Je hoeft niets te doen behalve luisteren. En even blijven hangen. En genieten van...

Dit was Dream Sessions. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen van dit stille moment. Waar je ook bent, neem het gevoel mee. En tot de volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions. It's

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
6: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
5: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
6: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er ondanks een staakt het vuren opnieuw over en weer aanvallen geweest. De spanningen tussen beide landen blijven daarmee hoog. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. Aan boord is ook een helikopter en apparatuur om extra drinkwater te produceren. Defensie zegt dat de inzet bedoeld is om de internationale hulpoperatie te ondersteunen. Het schip was al actief in het Caribisch gebied voor verschillende veiligheidstaken en kon dus snel bij Venezuela komen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. President Poetin erkent de problemen en heeft een crisisoverleg gehouden. Hij overweegt een exportverbod op diesel om de binnenlandse voorraden op peil te houden. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische energievoorzieningen voor te zetten middels een campagne van 40 dagen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
8: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
9: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
10: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: Geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Ze zijn er nog. Radiozenders die het vertrouwde oude middengolfgeluid laten horen en niet gebonden zijn aan moordende luistercijfers. Radio Cybris zendt uit vanuit Friesland en Noord-Holland op AM en internet. Je kan ons ondersteunen door een aankoop in de webshop te doen of als liefhebber van Vrije Radio een donatie te doen via radiocybris.nl/donatie. Radio Cybris,

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Nederland heeft het marineschip Zijner Majesteits Groningen naar Venezuela gestuurd om noodhulp te leveren na de zware aardbevingen. Het schip is vertrokken vanaf Curaçao met voedsel, water en andere hulpgoederen. En Rusland kampt met grote brandstoftekorten door de Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In veel regio's geldt inmiddels een limiet op de verkoop van brandstof en bij tankstations ontstaan lange wachtrijen. Het weer, er kan in het zuidoosten nog een regen- of onweersbui vallen, verder blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 17 graden bij weinig wind. Overdag wordt het 21 tot 27 graden met zon, wolken en kans op een buitje. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Zeg, ik heb je toch verteld dat Wim en Ellie vanavond komen?
2: Nee, ik heb niks in huis.
1: Ook geen Heineken?
2: Natuurlijk wel, maar...
1: Nou, dan wordt het toch een gezellige avond.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Israël zegt een tunnel van Hezbollah in Zuid-Libanon te hebben vernietigd. Volgens het Israëlische leger gaat het om een ondergrondse tunnel van zo'n 200 meter lang. De Verenigde Staten zouden vooraf over die aanval zijn geïnformeerd. De actie volgt kort na een veiligheidsovereenkomst tussen Israël en Libanon. Maar ondanks die afspraken blijven de spanningen in het grensgebied hoog. Hezbollah heeft al aangegeven de overeenkomst af te wijzen en gewoon door te gaan met het aanvallen van Israël. Een aantal invloedrijke geestelijken in Iran wil dat hun land de gesprekken met de Verenigde Staten direct stopzet als het gesloten akkoord opnieuw wordt geschonden. Volgens hen hebben recente Amerikaanse aanvallen het voorlopig akkoord al ondermijnd. Ook media die gelieerd zijn aan de revolutionaire garde noemen verdere onderhandelingen zinloos. In de afgelopen dagen zijn er